0: burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Ding, da dong, da ding, da dong, da dong, da ding, da ding, da dong, da dong, da dong, Scatman's World.

0: van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei, met nieuws, muziek en...

0: van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: VOC. Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem is hier aangeschoven aan tafel en ik vroeg hem net van waar ga je het over hebben? Hij zegt ja, het is Wereldvluchtelingendag. Dus het is duidelijk.
2: Dat klopt.
1: Ja, en uit je hoofd dit keer. Ja. Ik zag maar, ja, mensen hebben mij niet heel verbaasd zien kijken. Misschien hoorden ze wel de verbazing in mijn stem. Maar normaal gesproken lees je een verhaal. Maar een verhalen vertellen kan ook verhalen vertellen uit zijn hoofd.
2: Ik doe het vandaag uit mijn hoofd. Het zijn er drie.
1: We gaan luisteren.
2: Het is een volk dat al jaren zucht onder een dictatuur. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. De machthebbers die hebben de mensen zo in hun greep dat de mensen het ook hebben opgegeven om er iets tegen te doen. En ze zijn gestopt met protesteren vanwege harde maatregelen om het te onderdrukken. Op één man na, een oude man, die elke dag met zijn spandoek waar hij vraagt om gerechtigheid en barmhartigheid naar het regeringsgebouw trekt. Hij is een paar keer gearresteerd, maar uit pietijd met zijn leeftijd en zijn gezondheid houden ze nooit lang vast. En de volgende dag staat hij er weer. Mensen in zijn omgeving zeggen, joh, stop er toch mee. Je verandert die lui toch niet. En hij zegt, dat weet ik, ik zal die lui nooit veranderen. Maar als ik hiermee stop, dan veranderen zij mij. En dat wil ik niet. Tweede verhaal. Er lopen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond door de stad. De een heeft een verblijfsvergunning. De ander heeft er geen. En degene zonder kijkt voortdurend schichtig om zich heen. En iedere keer als er een agent in de buurt komt, dan slaat de schrik hem om het hart. En op een gegeven moment is het helaas raak. Een agent komt dreigend op hen af. De vriend met vergunning zegt, joh, maak je geen zorgen, ik leid hem wel af. En op het moment dat de agent vlakbij is en wil vragen naar hun verblijfsvergunning, zet hij het toch op een lopen. Een enorme sprint. De agent bedenkt zich geen seconde en rent erachteraan. En zo houden ze het een hele tijd vol tot hij na lang rennen de agent hem heeft ingehaald, hem tot stilstand brengt en al hijgend tegen hem zegt, zo, zeker geen vergunning hè? Triomfantelijk haalt hij de verblijfsvergunning uit zijn zak. Maar zegt die agent, waarom zet je het dan op een lopen toen je mij zag? Nou, zei hij, mijn huisarts heeft mij aanbevolen of aangeraden om elke dag een flink eind te rennen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nu wel eens doen. Maar zegt die agent, je had toch wel door dat ik achter je aan zat? Waarom ren je dan door? Hij zei, nou ja, ik dacht, die man die heeft misschien wel dezelfde huisarts als ik. En het laatste gaat over gastvrijheid. Het is een rabbijns verhaal. Het had ook de imam kunnen zijn, of de dominee, of de humanistische raadsman. Maar het is de rabbijn. Er wordt bij zijn huisje aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en haalt een gast naar binnen. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, we hebben een belangrijke gast. Maak alsjeblieft de tafel klaar met de lekkerste dingen die we in huis hebben. En ze eten gezellig samen, ze drinken gezellig samen. Tot de man het eten op heeft vriendelijk bedankt en weer zich door de rabbijn naar de deur laat begeleiden. Dan komt de rabbijn terug en zijn vrouw trekt een rimpel. Dat deed ze de hele tijd al, want ze dacht, ik ken die man helemaal niet. En ze vraagt aan haar man, maar Mosje, wie was dat? Hij zegt, ik heb geen

0: Studio C Theater.
1: Ja, en aan de telefoon heb ik Carla de Nent, hoofdmarketing van de Unishof in Wageningen. Welkom in de uitzending.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, ik heb het theaterprogramma bekeken. 24 pagina's lang. Dus er is heel wat te zien en te horen komende tijd in de Unishof. Ja, er is een openingspresentatie op 26 september. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat klopt. Normaal hebben we een openings- en seizoenspresentatie in mei. Maar nu hebben we gekozen voor een seizoensopening. We willen dan even echt mensen uitnodigen om langs te komen. En laten wat previews zien van voorstellingen in het seizoen. En even snuffelen aan Unishof zelf. Lekker rondlopen. Maar ook in de zaal presentaties en interviews.
1: Maar er zijn previews te zien met dingen die de komend seizoen ook te zien zijn. Dus er komen artiesten een stukje alvast van hun programma doen?
2: Ja, precies. Ja, een aantal live optredens, performances en ook interviews. En er zal een presentator zijn die iedereen erin meeneemt. En je kunt gewoon even snuffelen aan het nieuwe seizoen. Ja.
1: Nou, hebben jullie een grote en een kleine zaal. Is het nou lastig om te beslissen wat er in het ene wat er in het andere past? Of wijst het zich dat eigenlijk vanzelf?
2: Ja, een goede vraag. Dat is inderdaad soms best lastig. Kijk, voor hele artiesten die al hun meters gemaakt hebben, zeg maar. Die gaan, daar weet je eigenlijk van. Die staan sowieso in de grote zaal. Maar er zijn ook, we willen iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen. Dus jong talent. Of er kan ook dat ze ouder zijn, maar later beginnen. En die, zeg maar, de kleine zaal ontgroeien en naar de grote zaal gaan. Omdat bewezen hebben dat ze het dat iedereen ze graag wil zien. En daar zit even, willen de kleine zaal echt voor opkomend talent gebruiken.
1: Hebben jullie ooit gehad dat een boekingen voor een kleine zaal zo hard gingen dat jullie dachten van nou, misschien moeten we dit opschalen?
2: Ja. Nee, dat komt voor inderdaad. Dat heet dan succesoptie. Het komt ook voor dat er één zaal zo snel vol gaat. Dat we toch besluiten samen met management van artiesten. Nou, blijkbaar is er zoveel vraag naar. We gaan nog een avond boeken vanmiddag. Dus dat gebeurt. En dat kan heel onverwacht zijn. En best wel vaak als artiesten zich bijvoorbeeld op in tv-programma's, radioprogramma's presenteren. En kleine previews geven waardoor iemand heel populair kan worden in korte tijd soms.
1: Ja. Heb je een voorbeeld van afgelopen jaar toevallig?
2: Van afgelopen jaar? Moet ik even denken hoor. Dat is een lastige vraag. Nee, volgens mij afgelopen jaar hebben we...
1: Nee, ik zal de vraag volgend jaar weer stellen en dan wat er dit jaar is gebeurd.
2: Ja.
1: Nou heb ik gezien, er zijn natuurlijk bekende namen zoals Plien en Bianca, Welen, Pieter Derks, Claudia de Breij, Henry van Loon, Tineke Schouten, Guido Weijers, Dolf Jansen, Jan Beuving mag ik misschien ook wel tot het bekende namen rekenen inmiddels. Artiesten hebben staat een reprise bij het programma. Wat houdt dat in? Wat is dat?
2: De reprise is dat de show al een keer geweest is. En dat, meestal is dat bij onszelf geweest. Maar het kan ook zijn in het land. Dat een reprise is. Wel, Pieter Derks heeft de show al een keer bij ons gespeeld. 2 jaar geleden. En Pieter is behoorlijk populair. En er is zoveel vraag naar. Dat het management van Pieter besloten heeft om nog een jaartje te toeren. En dat heet dan een reprise.
1: Okay.
2: En... ouder programma, maar wat nog een keer komt. Het is geen heel nieuw programma. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja. Nou goed, dat programma is in elk geval dan al goed geoefend. Dus het zal, het zal zeker geen goed lopen. Jullie hebben ook try-outs. Ik zag dat er een try-out van Rundfunk is bijvoorbeeld. Is dat dan iets wat vooral zich leent voor de kleine zaal? Of ligt dat ook aan de artiest?
2: Nee, dat ligt aan de artiest. Soms willen ze iets meer intimiteit met het publiek. En dan besluiten ze heel bewust om in de kleine zaal te gaan staan. Ondanks dat ze een grote zaal zouden kunnen staan. En dat is iets wat, wat van tevoren bij ons aangevraagd wordt. En waar ook sommige artiesten bewuste keuzes in maken. Dat ze terug willen naar een kleine zaal. Het is heel grappig om te merken dat ze... contact met het publiek iets meer willen.
1: Ja.
2: Het is vlakke vloer, dus je zit heel dicht op het publiek. Je kunt soms ook makkelijke vragen stellen als dat de show is waar meer interactie in zit. En dat is een bewuste keuze.
1: Ja. En zijn er ook artiesten die specifiek kiezen voor jullie theater? Van nou, dat vind ik juist heel fijn wat de Junishof te bieden heeft. Daarom wil ik graag mijn try-out of wat voor voorstelling ook graag in de Junishof spelen.
2: Ja, we horen wel eens dat we een brede grote zaal hebben. We horen eigenlijk best wel vaak. Dus onze zaal, de grote zaal is breed, waardoor we terugkrijgen van artiesten en gezelschappen. Zeker als het artiestengezelschap zijn met meerdere, ja, grote voorstellingen met meerdere artiesten. Dat ze voelen dat ze de zaal goed kunnen bereiken, als het ware. Je hebt soms zalen die hoger zijn of smaller. En dat horen we regelmatig terug als van het speelvlak.
1: Ja, dat bij sommige voorstellingen heel goed aansluit. Nou hebben jullie, als je op je website gaat kijken, bepaalde thema's. Jeugd, opera, dans, cabaret, klassiek, theaterconcert, toneel. Nou zag ik ook tussen de voorstellingen een moordmystery, het spel. Wat is dat voor iets?
2: Ja dat is iets nieuws. Dat is een interactie, zeg maar. Waar je echt een spel, op een spelachtig moment, ja, het heet ook het spel uiteraard. Kun je in het theatercafé en gaan nog een vriendin erbij betrekken. Dus begane grond. Waar je echt, er is een moord gepleegd en daarom spelvormig. / theaterstuk. En je kunt daar onderdeel van zijn. Of sterker nog, je bent er onderdeel van als je bezoeker bent. Dus dat is een nieuwe vorm. En we willen echt kijken hoe dat bevalt.
1: Ja, dus je gaat dan echt de moord proberen op te lossen met mensen
2: met
1: die in de zaal. Ja, met een groepje.
2: Ja, met een groepje. Je kunt zelf met een groepje komen, maar je kunt ook denken, nou, kom alleen. En dan word je gekoppeld aan anderen. Dus dat je kunt ook in de, bijvoorbeeld dat er iets in de kleedkamer gevonden is ergens. En dat je dan je moet gaan bedenken, wie zou het dan gedaan kunnen hebben? Ja.
1: Nou hadden we het over de grote zaal, de kleine zaal. Kleine zaal, vooral aankomend talent. Kun je er iets uitlichten wat er in de kleine zaal komt komende seizoen?
2: De kleine zaal, ja, daar hebben we er heel veel. We hebben, als je kijkt naar de genres, staat daar best wel veel toneel. Wat bijvoorbeeld, zoals even kijken wat de kleine zaal, ja, we beginnen zelfs de kleine zaal met Tom Lanoy. Ik weet niet of je hem kennen, maar hij speelt daar Behouten Begeerte. En hij is vrij bekend, zijn Nederlandse Belg en hij vertelt een stuk over de Vos Reinaarden. En dat is, hij schrijft ook, is een schrijver. Dus daar vertelt hij over hoe hij met de Vos als hoofdpersoon. Daar gaat hij een heel best wel een geschiedenisachtig verhaal over vertellen op een ludieke manier. En hij doet dat. Hij opent eigenlijk ons seizoen 18 september. En dat is niet de grote zaal. Dat doen we 26 september vooral met de seizoensopening.
1: Ja.
2: Maar dit is een voorbeeld. En Troep Courage. Harlequino is er ook één. Het is toneel. We zitten met muziek, met je hebt grote muziek. We krijgen bijvoorbeeld een Welen, als je het hebt over een grote naam. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de kleine zaal, moet ik even goed kijken, Ed Struijaert, ja, van die gitaarmannen, die staat al in de kleine zaal. En dus het is een beetje tussen muziek en toneel, maar ook kleinere cabaretiers zoals Marie Koet. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ze is opkomend cabaretier die dan begint in een kleine zaal. Maar ze is nu al blijkbaar zo populair aan het worden dat dat zou een succesoptie kunnen zijn. Dat we zeggen, nou, zoveel vraag naar Marie Koet.
1: Wat zijn de voorstellingen die al heel hard lopen? Want je kunt nu al kaartjes bestellen.
2: Ja, er zijn inderdaad, je noemde in het begin al de grote cabaretiers zoals Ronald Goedemond, Claudia Breij en zo. Ja, die zijn inderdaad in die zin helaas al uitverkocht. Maar er is nog genoeg wat niet uitverkocht is. Ja, je kunt eigenlijk een beetje gras duinen tussen al die genres. Maar je ziet van... En het kan ook nog zijn dat er kaarten... je kunt ook een wachtlijst geplaatst worden.
1: Ja.
2: Dus het kan ook echt zijn dat er nog mensen terug niet kunnen door wat van reden dan ook.
1: Dus altijd aan te bevelen om dat te doen.
2: Als je echt heel graag wil, dan kun je dat doen via onze wachtlijst. Ticketswap wil ook nog wel eens daarin helpen. Omdat het toch soms gewoon mensen een half jaar van tevoren kaartjes bestellen en op de dag zelf niet kunnen.
1: Ja.
2: En dat is wel iets wat aan te raden is.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dus het kan dus zijn dat je op de dag zelf hoort van goh, er is toch een kaartje beschikbaar. Ja. Dus zo werkt dat dan? Je krijgt dat dan echt vlak van tevoren te horen?
2: Ja, je kunt je laten noteren op een wachtlijst en dan bellen ze je op als de kaartjes vrijkomen.
1: Ja.
2: Ja, en dan kom je op een bepaalde plek te staan. En sommige mensen kunnen dan niet. Dus ja, zeker.
1: Ja, dus zeker aan te raden. Is er nog iets, we moeten bijna afronden, maar is er nog iets wat je zelf zegt van goh, dat is wel heel verrassend of dat springt eruit of dat is ergens anders niet te zien? Of iets wat je zelf kunt aanbevelen?
2: Ja, veel zeg ik, maar...
1: 24 pagina's, dat is lastig, hè?
2: Dat is veel, precies. Ik vind zelf ook altijd de Gelderse Gezelschappen Intro Dans en Oostpool een aanrader. Oostpool staat in dit keer met De Nedder en Romeo en Julia. De werken van Charlie Lee Chung van Oostpool. En dat zijn gewoon bijzondere voorstellingen, omdat het een bewerking is die Romeo en Julia weer op een andere manier neerzet. En dat, ik vind Oostpool ook echt een... Het komt uit Gelderland, Arnhem, vlakbij Wageningen. En ik vind dat voorstellingen die ook echt raken en op een andere manier gemaakt zijn in de zin van het klassieke stuk, wat omgekeerd is naar de moderne tijd. Dat vind ik altijd wel echt... daar verheug ik me heel erg op.
1: Ja, dus jouw persoonlijke aanrader. Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Carla, hartelijk dank voor je toelichting voor het komende theaterprogramma van de Junushof. Een geslaagde opening van het seizoen en tot een volgende keer.
2: Dankjewel. Jullie ook. Fijne middag.
1: Ja, dag.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: NOC. Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem is hier aangeschoven aan tafel en ik vroeg hem net van waar ga je het over hebben? Hij zegt ja, het is Wereldvluchtelingendag. Dus het is duidelijk.
2: Dat klopt.
1: Ja, en uit je hoofd dit keer. Ja. Ik zag maar, ja, mensen hebben mij niet heel verbaasd zien kijken. Misschien hoorden ze wel de verbazing in mijn stem. Maar normaal gesproken lees je een verhaal. Maar een verhalen vertellen kan ook verhalen vertellen uit zijn hoofd.
2: Ik doe het vandaag uit mijn hoofd. Het zijn er drie.
1: We gaan luisteren.
2: Het is een volk dat al jaren zucht onder een dictatuur. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. De machthebbers die hebben de mensen zo in hun greep dat de mensen het ook hebben opgegeven om er iets tegen te doen. En ze zijn gestopt met protesteren vanwege harde maatregelen om het te onderdrukken. Op één man na, een oude man, die elke dag met zijn spandoek waar hij vraagt om gerechtigheid en barmhartigheid naar het regeringsgebouw trekt. Hij is een paar keer gearresteerd, maar uit piëteit met zijn leeftijd en zijn gezondheid houden ze nooit lang vast. En de volgende dag staat hij er weer. Mensen in zijn omgeving zeggen, joh, stop er toch mee. Je verandert je lui toch niet. En hij zegt, dat weet ik, ik zal die lui nooit veranderen. Maar als ik hiermee stop, dan veranderen zij mij. En dat wil ik niet. Tweede verhaal. Er lopen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond door de stad. De een heeft een verblijfsvergunning, de ander heeft er geen. En degene zonder kijkt voortdurend schichtig om zich heen. En iedere keer als er een agent in de buurt komt, dan slaat de schrik hem om het hart. En op een gegeven moment is het helaas raak. Een agent komt dreigend op hen af. De vriend met vergunning zegt, joh, maak je geen zorgen, ik leid hem wel af. En op het moment dat de agent vlakbij is en wil vragen naar hun verblijfsvergunning, zet hij het toch op een lopen. Een enorme sprint. De agent bedenkt zich geen seconde en rent erachteraan. En zo houden ze het een hele tijd vol tot hij na lang rennen de agent hem heeft ingehaald, hem tot stilstand brengt en al hijgend tegen hem zegt, zo, zeker geen vergunning hè? Triomfantelijk haalt hij de verblijfsvergunning uit zijn zak. Maar zegt die agent, waarom zet je het dan op een lopen toen je mij zag? Nou, zei hij, mijn huisarts heeft mij aanbevolen of aangeraden om elke dag een flink eind te rennen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nu wel eens doen. Maar, zegt die agent, je had toch wel door dat ik achter je aan zat? Waarom ren je dan door? Hij zei, nou ja, ik dacht, die man die heeft misschien wel dezelfde huisarts als ik. En het laatste gaat over gastvrijheid. Het is een rabbijns verhaal. Het had ook de imam kunnen zijn, of de dominee, of de humanistische raadsman. Maar het is er

Rabijn. Er wordt bij zijn huisje aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en haalt een gast naar binnen. En hij zegt tegen zijn vrouw: vrouw, we hebben een belangrijke gast. Maak alsjeblieft de tafel klaar met de lekkerste dingen die we in huis hebben. En ze eten gezellig samen, ze drinken gezellig samen. Tot de man het eten op heeft vriendelijk bedankt en weer zich door de rabbijn naar de deur laat begeleiden. Dan komt de rabbijn terug en zijn vrouw trekt een rimpel. Dat deed ze de hele tijd al. Want ze dacht, ik ken die man helemaal niet. En ze vraagt aan haar man: maar Mosje, wie was dat? Hij zegt: ik heb geen

0: Studio C Theater.
1: Ja, en aan de telefoon heb ik Carla de Nent, hoofdmarketing van de Unishof in Wageningen. Welkom in de uitzending.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, ik heb het theaterprogramma bekeken. 24 pagina's lang. Dus er is heel wat te zien en te horen komende tijd in de Unishof. Ja, er is een openingspresentatie op 26 september. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat klopt. Normaal hebben we een openings- en seizoenspresentatie in mei. Maar nu hebben we gekozen voor een seizoensopening. We willen dan even echt mensen uitnodigen om langs te komen. En laten wat previews zien van voorstellingen in het seizoen. En even snuffelen aan Unishof zelf. Lekker rondlopen. Maar ook in de zaal presentaties en interviews.
1: Maar er zijn previews te zien met dingen die de komend seizoen ook te zien zijn. Dus er komen artiesten een stukje alvast van hun programma doen?
2: Ja, precies. Ja, een aantal live optredens, performances en ook interviews. En er zal een presentator zijn die iedereen erin meeneemt. En je kunt gewoon even snuffelen aan het nieuwe seizoen. Ja.
1: Nou, hebben jullie een grote en een kleine zaal. Is het nou lastig om te beslissen wat er in het ene en wat er in het andere past? Of wijst het zich dat eigenlijk vanzelf?
2: Ja, een goede vraag. Dat is inderdaad soms best lastig. Kijk, voor hele artiesten die al hun meters gemaakt hebben, zeg maar. Die gaan, daar weet je eigenlijk van. Die staan sowieso in de grote zaal. Maar er zijn ook, we willen iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen. Dus jong talent. Of er kan ook dat ze ouder zijn, maar later beginnen. En die, zeg maar, de kleine zaal ontgroeien en naar de grote zaal gaan. Omdat de bewezen hebben dat ze het dat iedereen ze graag wil zien. En daar zit even willen de kleine zaal echt voor opkomend talent gebruiken.
1: Hebben jullie ooit gehad dat een boeking voor een kleine zaal zo hard gingen dat jullie dachten van nou, misschien moeten we dit opschalen?
2: Ja. Nee, dat komt voor inderdaad. Dat heet dan succesoptie. Het komt ook voor dat er één zaal zo snel volgaat. Dat we toch besluiten samen met management van artiesten. Nou, blijkbaar is er zoveel vraag naar. We gaan nog een avond boeken vanmiddag. Dus dat gebeurt. En dat kan heel onverwacht zijn. En best wel vaak als artiesten zich bijvoorbeeld op in tv-programma's, radioprogramma's presenteren. En kleine previews geven waardoor iemand heel populair kan worden in korte tijd soms.
1: Ja. Ja. Heb je een voorbeeld van afgelopen jaar toevallig?
2: Van afgelopen jaar? Moet ik even denken hoor. Dat is een lastige vraag. Nee, volgens mij afgelopen jaar hebben we...
1: Ik zal de vraag volgend jaar weer stellen en dan wat er dit jaar is gebeurd.
2: Ja.
1: Nou heb ik gezien, er zijn natuurlijk bekende namen zoals Plien en Bianca, Welen, Pieter Derks, Claudia de Breij, Henry van Loon, Tineke Schouten, Guido Weijers, Dolf Jansen, Jan Beuving mag misschien ook wel tot het bekende namen rekenen inmiddels. Aantal artiesten hebben staat een reprise bij het programma. Wat houdt dat in? Wat is dat?
2: De reprise is dat de show al een keer geweest is. En dat, meestal is dat bij onszelf geweest. Maar het kan ook zijn in het land dat een reprise is. Want Pieter Derks heeft de show al een keer bij ons gespeeld. 2 jaar geleden. En Pieter is behoorlijk populair. En er is zoveel vraag naar. Dat het management van Pieter besloten heeft om nog een jaartje te toeren. En dat heet dan een reprise.
1: Oké.
2: Ouder programma, maar wat nog een keer komt. Het is geen heel nieuw programma. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja. Nou goed, het programma is in elk geval dan al goed geoefend. Dus het zal, het zal zeker geen goed lopen. Jullie hebben ook try-outs. Ik zag dat er een try-out van Rundfunk is bijvoorbeeld. Is dat dan iets wat vooral zich leent voor de kleine zaal? Of ligt dat ook aan de artiest?
2: Nee, dat ligt aan de artiest. Soms willen ze iets meer intimiteit met het publiek. En dan besluiten ze heel bewust om in de kleine zaal te gaan staan. Ondanks dat ze een grote zaal zouden kunnen staan. En dat is iets wat van tevoren bij ons aangevraagd wordt. En waar ook sommige artiesten bewuste keuzes in maken. Dat ze terug willen naar een kleine zaal. Het is heel grappig om te merken dat ze... contact met het publiek iets meer willen.
1: Ja.
2: Het is vlakke vloer, dus je zit heel dicht op het publiek. Je kunt soms ook makkelijke vragen stellen als dat de show is waar meer interactie in zit. En dat is een bewuste keuze.
1: Ja. En zijn er ook artiesten die specifiek kiezen voor jullie theater? Van nou, dat vind ik juist heel fijn wat de Junushof te bieden heeft. Daarom wil ik graag mijn try-out of wat voor voorstelling ook graag in de Junushof spelen.
2: Ja, we horen wel eens dat we een brede grote zaal hebben. We horen eigenlijk best wel vaak. Dus onze zaal, de grote zaal is breed, waardoor we terugkrijgen van artiesten en gezelschappen. Zeker als het artiestengezelschap zijn met meerdere, ja, echt grote voorstellingen met meerdere artiesten. Dat ze voelen dat ze de zaal goed kunnen bereiken, als het ware. Je hebt soms zalen die hoger zijn of smaller. En dat horen we regelmatig terug als van het speelvlak.
1: Ja, dat bij sommige voorstellingen heel goed aansluit. Nou hebben jullie, als je op je website gaat kijken, bepaalde thema's, jeugd, opera, dans, cabaret, klassiek, theaterconcert, toneel. Nou zag ik ook tussen de voorstellingen een moordmystery, het spel. Wat is dat voor iets?
2: Ja dat is iets nieuws. Dat is een interactie, zeg maar. Waar je echt een spel, op een spelachtig moment, ja, het heet ook het spel uiteraard. Kun je in het theatercafé en gaan nog een verjaardagsgeschenk erbij betrekken. Dus begane grond. Waar je echt, er is een moord gepleegd en daarom spelvormig. / theaterstuk. En je kunt daar onderdeel van zijn. Of sterker nog, je bent er onderdeel van als je bezoeker bent. Dus dat is een nieuwe vorm. En we willen echt kijken hoe dat bevalt.
1: Ja, dus je gaat dan echt de moord proberen op te lossen met mensen
2: met
1: die in
2: groepje.
1: De zaal. Ja, met een groepje.
2: Ja, met een groepje. Je kunt zelf met een groepje komen, maar je kunt ook denken, nou, kom alleen. En dan word je gekoppeld aan anderen. Dus dat je kunt ook in de, bijvoorbeeld dat er iets in de kleedkamer gevonden is ergens. En dat je dan je moet gaan bedenken, wie zou het dan gedaan kunnen hebben? Ja.
1: Nou hadden we het over de grote zaal, de kleine zaal. Kleine zaal, vooral aankomend talent. Kun je er iets uitlichten wat er in de kleine zaal komt komende seizoen?
2: De kleine zaal, ja, daar hebben we er heel veel. We hebben, als je kijkt naar de genres, staat daar best wel veel toneel. Wat bijvoorbeeld, zoals even kijken wat de kleine zaal, ja, we beginnen zelfs de kleine zaal met Tom Lanoy. Ik weet niet of je hem kennen, maar hij speelt daar Behouten Begeerte. En hij is vrij bekend, zijn Nederlandse Belg en hij vertelt een stuk over de Vos Reinaarden. En dat is, hij schrijft ook, is een schrijver. Dus daar vertelt hij over hoe hij met de Vos als hoofdpersoon. Daar gaat hij een heel best wel een geschiedenisachtig verhaal over vertellen op een ludieke manier. En hij doet dat. Hij opent eigenlijk ons seizoen 18 september. En dat is niet de grote zaal. Dat doen we 26 september vooral met de seizoensopening.
1: Ja.
2: Maar dit is een voorbeeld aan Troep Courage. Harlequino is er ook één. Het is toneel. We zitten met muziek, met je hebt grote muziek. We krijgen bijvoorbeeld een Welen, als je het hebt over een grote naam. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de kleine zaal, moet ik even goed kijken, Ed Struijaert, ja, van die gitaarmannen, die staat al in de kleine zaal. En dus het is een beetje tussen muziek en toneel, maar ook kleinere cabaretiers zoals Marie Koet. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ze is opkomend cabaretier die dan begint in de kleine zaal. Maar ze is nu al blijkbaar zo populair aan het worden dat dat zou een succesoptie kunnen zijn. Dat we zeggen, nou, zoveel vraag naar Marie Koet.
1: Ja, wat zijn de voorstellingen die al heel hard lopen? Want je kunt nu al kaartjes bestellen.
2: Ja, er zijn inderdaad, je noemde in het begin al de grote cabaretiers zoals Ronald Goedemond, Claudia Breij en zo. Ja, die zijn inderdaad in die zin helaas al uitverkocht. Maar er is nog genoeg wat niet uitverkocht is. Ja, je kunt eigenlijk een beetje gras duinen tussen al die... al die genres. Maar je ziet van... en het kan ook nog zijn dat er kaarten... je kunt ook een wachtlijst geplaatst worden.
1: Ja.
2: Dus het kan ook echt zijn dat er nog mensen terug niet kunnen... door wat van reden dan ook.
1: Dus altijd aan te bevelen om dat te doen?
2: Ja, als je echt heel graag wil, dan kun je dat doen via onze wachtlijst. Ticketswap wil ook nog wel eens daarin helpen. Omdat het soms gewoon mensen een half jaar van tevoren kaartjes bestellen en op de dag zelf niet kunnen.
1: Ja.
2: En dat is wel iets wat aan te raden is.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dus het kan dus zijn dat je op de dag zelf hoort van goh, er is toch een kaartje beschikbaar. Ja.
2: Ja,
1: dus zo werkt dat dan? Je krijgt dat dan echt vlak van tevoren te horen?
2: Ja, je kunt je laten noteren op een wachtlijst en dan bellen ze je op als de kaartjes vrijkomen.
1: Ja.
2: Ja, en dan kom je op een bepaalde plek te staan. En
1: ja.
2: Sommige mensen kunnen dan niet, dus ja, zeker.
1: Ja, dus zeker aan te raden. Is er nog iets, we moeten bijna afronden, maar is er nog iets wat je zelf zegt van goh, dat is wel heel verrassend of dat springt eruit of dat is ergens anders niet te zien of iets wat je zelf kunt aanbevelen?
2: Ja, veel zeg ik, maar...
1: 24 pagina's, dat is lastig,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, dat is veel, precies. Ik vind zelf ook altijd de Gelderse gezelschappen intro dans en Oostpool een aanrader. Oostpool staat in dit keer met De Nether en Romeo en Julia. Bewerker van Charlie Lee Chung van Oostpool. En dat zijn gewoon bijzondere voorstellingen, omdat het een bewerking is die Romeo en Julia weer op een andere manier neerzet. En dat, ik vind Oostpool ook echt een... Het komt uit Gelderland, Arnhem, vlakbij Wageningen. En ik vind dat voorstellingen die ook echt raken en op een andere manier gemaakt zijn in de zin van het klassieke stuk, wat omgekeerd is naar de moderne tijd. Dat vind ik altijd wel echt, daar verheug ik me heel erg op.
1: Ja, dus jouw persoonlijke aanrader. Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Carla, hartelijk dank voor je toelichting voor het komende theaterprogramma van de Junushof. Een geslaagde opening van het seizoen en tot een volgende keer.
2: Dankjewel. Jullie ook. Fijne middag.
1: Ja, dag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruyter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abelion Music.

Je hoorde de Engelse band White Lies. Wie kent ze niet, zou ik aan ze willen zeggen. Hold Back Your Love uit 2016. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music voor deze dinsdag 16 juni vandaag. Het is aflevering 108. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van het Belgische Patches. Is het muzikale project van Lotte Lauwers. Begon met het uitbrengen van haar muziek in 2020. En heeft inmiddels 2 EP's en de nodige singles op haar naam staan. De muziek van Patches klinkt tijdloos en ligt lekker in het gehoor. En dat hoor je ook zeker terug op de single Get Back

Belgische Patches en een nieuwe single, die heet Get Back. Nou ja, nieuw. Er schijnt alweer een nieuwe single te zijn. Maar goed, zo snel kunnen we het allemaal niet meer bijhouden. Wat we wel gaan doen is naar de Amerikaanse band Young the Giant. Werd opgericht in 2004 en bestaat momenteel uit 5 leden. De band uit Irvine, Californië, werd bekend van nummers als My Body, Cough Syrup en America. Het inmiddels 6e studioalbum van de band verscheen op 1 mei jongsleden en heet Victory Garden. Voor het album komt ook de single Evergreen en die hoor je nu. Young the Giant.

Amerikaanse band genaamd Colony House or the Second Guessing Games uit 2015. En daarvoor hoorde je ook nog de nieuwe single dus van de Amerikaanse band Young the Giant, die heet Evergreen. Over Amerikaanse bands gesproken, dit is Still Corners met White Sands. Het wordt wel weer een beetje warm weer de komende dagen, is het vooruitzicht. Of er ook onweer bij komt, ik sluit het niet uit. White Sands uit 2021. Zometeen de nieuwe van The Lemon Twigs.

Door het duo genaamd Steel Corners, White Sand. Een S op het eind. White Sands dus uit 2021 van Steel Corners. Dus. En daarvoor dus Colony House met Second Guessing Games. Je luistert naar het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eenvallei. En in de herhaling op de vrijdagmiddag om 5 uur. En de zaterdagavond om 7 uur. We gaan naar de Amerikaanse band The Lemon Twigs. Komt uit Long Island, New York. Drijvend kracht achter de band zijn de broers Brian en Michael D'Addario. De band staat bekend om een sound die doet denken aan de jaren 60 en 70. Ze begonnen in 2014, zijn inmiddels bij studiealbum nummer 6. En die is inmiddels uit en heet Look For Your Mind. Van het album komt ook het nummer 2 or 3. En die hoor je nu.

uit Denton, Texas. Deze Amerikaanse band genaamd Midlake. Actief sinds 1999 deze band en nog steeds actief. Maar ook echt actief dan, hè? Niet een beetje slapend, maar echt actief. Midlake, The Old and Young uit 2013. Overigens trouwens, volgens mij was het een single officieel in 2016. Maar dat even terzijde. We gaan naar de vierkoppige Engelse band Temples. Komt uit Kettering en ontstond in 2012. Hun muziek wordt over het algemeen beschreven als psychedelische pop. De debuutalbum Sunstructures die kwam uit in 2014. Inmiddels is de band toe aan album nummer 5 en die komt naar verwachting op 26 juni aanstaande uit. Het nieuwe album gaat Bliss heten en als opwarmer kunnen we alvast genieten van het nummer Vendetta.

De Britse band Al Jay met Warm Foothills uit 2014. Daarvoor dus ook een Britse band genaamd Temples met een nieuwe single die heet Vendetta. Afkomstig dus van een nieuwe album dat Bliss gaat heten en op 26 juni aanstaande uitkomt. De Belgische band The Haunted Youth zal inmiddels wel bekend zijn, opgericht door Joachim Liebens, die ook drijvende kracht achter het project is. Hij brak door in 2021 door in thuisland België met het nummer Teen Rebel. In 2022 verscheen debuutalbum Dawn of the Freak, waar onder andere ook de successingles Broken en Gone vanaf kwamen. Het tweede en huidige studioalbum van The Haunted Youth verscheen op 8 mei jongstleden met als titel Boys Cry 2. Op het album ook het nummer Wake Up.

Precies, nog even wakker blijven. De Haunted Youth hoorde je met Wake Up dus. En we gaan naar nieuwe muziek van de Britse band Editors. Begon in 2002 in Birmingham. Waarschijnlijk ken je de band wel van liedzanger Tom Smith. Bestaat momenteel uit 5 personen. Debuutalbum The Backroom kwam uit in 2005. Onder andere successingle Munich vanaf kwam. Als we even doorsteppen naar 2022 komen we uit bij het meest recente album van de band. En dat is het 7e studioalbum. Met als titel EBM. Daarna was het even relatief stil rondom de band. Maar inmiddels is er weer een nieuwe single. En die heet...

En met de Schotse electropopband Churches zijn we bijna aan het einde van Abelion Music voor deze week. Alles nog rustig op je gemakje nalezen kan je doen via de website abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers terug met een korte beschrijving en ook nog een videoclip naar YouTube. En als die er niet is, dan wel een link naar Spotify. Dus abelion.nl, daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Dit radioprogramma terugluisteren op het moment dat het jou uitkomt kan via Radio Gemist op eenvallei.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ja, een lekker nummertje is het wel, kunnen we zeggen. En ja, je hoorde dus Move van Sera. Eén van de favoriete nummers van mijn rechterhand vanavond. Het is de ene laatste uitzending van Latent Talent. En die wilde ik natuurlijk speciaal maken. Eenzelfde passie voor radio, dezelfde favoriete artiesten en ook nog eens bij elkaar in de klas. Ja, dat moet Noemi wel zijn. Dus verwacht wat gekkigheid tussendoor, wat spontane momenten en gewoon een uitzending die net even anders is dan normaal. Wat leuk dat je er bent. Hoe voelt dat?
1: Ja, wat gezellig dat ik hier weer mag zijn. Het is weer een poosje geleden, maar hartstikke leuk.
0: Het is weer een poosje geleden, want de laatste keer was in januari. Nou, we zijn nu in juni. Dus
1: het is gewoon al een half jaar geleden.
0: Een half jaar geleden.
1: Gaat echt zo snel.
0: Er gebeurt veel in een half jaar.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zes dagen. Het duurt even lang om dat uit te rekenen. Dus dat doen we daar maar niet. Maar er staat deze keer ook iemand anders achter de knoppen. Want jij hebt alleen nog maar Marcel en Peter meegemaakt.
1: Ja, klopt. De vorige keren dat ik hier was, want ik ben hier 2 keer eerder geweest volgens mij.
0: Ja.
1: De vorige keren stond jij nog niet achter de knoppen. Maar nu zijn we hier
0: nu
1: gewoon met z'n tweeën in de studio.
0: Nu kunnen we echt een feestje van maken.
1: Precies.
0: Nu, ja, je wil niet weten hoe hard het geluid net stond.
1: Nee, iets te...
0: Nee, grapje. We houden het hier goed in cultura. We blijven even goede vrienden. En alleen maar gezellig. Dus het wordt een hartstikke leuke uitzending. Met muziek van onder andere Alex Warren, K3 en Susanne Freek. Ja, spreek jij het even uit?
1: Alex Warren. Bijna.
0: Bijna. Doe het even voor.
1: Net zoals mensen mijn naam altijd verkeerd uit.
0: Noemi. Het kan allemaal. Het mag allemaal. Maar jij bent pas bij Sera geweest.
1: Ja, klopt. Ik was laatst inderdaad bij Sera. Want die stond in het muziekcafé van Radio 2. En toen kwam ze onder andere dus de nieuwe single Move die je net hoorde, kwam ze zingen. En verder ook nog 3 andere nummers. Dus dat was wel echt heel leuk. En zij is zo goed live.
0: Ja.
1: Want jij hebt daar ook een keer live gezien,
0: Ja, samen met jou inderdaad. Ja, toen zei ik dus ook van, dit is oprecht. Een artiest die zo goed live is. Gewoon zo, alsof het helemaal gepitcht is. Het is gewoon perfect.
1: Zij is zo goed.
0: Hoe was het?
1: Het was echt heel leuk. Ja, zij is echt zo cool ook.
0: Ja, dat kun jij natuurlijk niet missen, hè? Daar.
1: Nee, ik moet daar natuurlijk bij zijn. Ja, vorige keer dat ze daar kwam, kon ik dus niet. Omdat ik ging naar een ander concert toen.
0: Verrassend.
1: Maar, ja, heel verrassend. Maar nu kon ik er gelukkig wel bij zijn. Dus dat was echt heel leuk.
0: Superleuk. En ze heeft dus dit nummer doorgebracht. En dat, daar kun jij iets heel moois over vertellen.
1: Ja, ik vind Move echt een banger. En het is echt, ze heeft echt een soort van nieuwe stijl voor mijn gevoel. Of ze wisselt ook steeds een beetje tussen stijlen. Maar ik heb het idee dat dit wel echt iets is wat bij haar past. En het is echt zo'n nummer wat wel in je hoofd blijft hangen. En lekker veel energie erin. Dus ik word er gelijk vrolijk van.
0: Nou, dat is belangrijk. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Want dit wordt echt een uitzending vol sfeer. Grapjes. En gewoon een goede laatste fase richting de finale shows. Jordi On My Mind van Alex Warren.

0: Ja, het is zo'n lekker nummer, maar het duurt zo lang en we hebben nog een hele uitzending te gaan. Dus ik moet hem toch echt even outfaden, helaas. Geniet er nog maar even van op de achtergrond. Noemi, ik heb wat dilemma's voor jou om jou even beter te leren kennen.
1: Oh, spannend.
0: Ben je daar een beetje klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Met dit prachtige nummer op de achtergrond. Grote hits voor veel luisteraars of onbekende muziek voor echte ontdekkingen?
1: Ik vind dan toch de wat minder bekende nummers en artiesten vind ik toch altijd wat leuker.
0: Live muziek vol adrenaline of opgenomen perfectie?
1: Live muziek, ja.
0: Een dip gaat interviewen met een gast of vette non-stop muziek?
1: Ik denk een beetje een afwisseling tussen dat eigenlijk. Gewoon wel veel ruimte voor muziek, maar mooie interviews vind ik ook wel altijd heel fijn.
0: Ja. Constant feedback van luisteraars of rustig en ongestoord? Maar geen feedback?
1: Feedback is wel goed, maar als het de hele tijd door blijft gaan is het misschien ook minder. Dus ik denk dan toch dat ik zelf zou kiezen voor wat meer rust en gewoon fijn samen gewoon in de studio lekker, ja, lekker mijn gang gaan.
0: Vasthouden aan radioregels of volledig experimenteren. Help me even.
1: Experimenteren.
0: Dat.
1: Ja, ik vind een beetje experimenteren leuk, maar niet te veel. Dus dan toch wel vasthouden aan de regels. Want dat vind ik altijd toch wat. Dan is het wat meer een beetje
0: netjes.
1: Duidelijker wat ik moet doen en zo. Dat vind ik altijd zelf wat fijner.
0: Ja, dat beschrijft jouw persoonlijkheid.
1: Ja.
0: Nou, kijk, daar doen we het mee. Hey, kan je ons eens meenemen naar het allereerste?

0: Ook gaan luisteren naar Deze Regel naar Heide en Morad. Eigenlijk zo een beetje dat ik gewoon steeds meer ging luisteren. En dat vond ik heel leuk.
1: Zullen we even vertellen wat we pas hebben meegemaakt? Dit is echt bizar. Oké, ga jij het vertellen?
0: Ja, is goed. Wij liepen de school uit. En er was zeg maar al... Het was al een hele rare dag. Want ja. er was al een brandweer en politie op school. Door een gekke gaslek.
1: Dus we mochten veel eerder gaan. Ja. Rond 12 uur of zo. En het treinstation zit echt na school.
0: Ja, echt. Het is 1 minuut lopen of zo.
1: Niet eens.
0: Dus wij liepen de school uit. Wij staken het fietspad over. En wij liepen zo richting het station. En in één keer... Zeg maar, ik kijk gewoon Angelina aan. En Angelina wijst in één keer naar het fietspad. En ze roept ineens... Daar fietst deze! Dus gewoon... Deze van der Heijden. Die fietst gewoon... langs ons en langs onze school, langs het station.
1: Bizar.
0: Waar we elke dag komen. En ze fietste ook best wel snel. En ze zag ons niet helaas. En dat vonden we wel heel jammer.
1: Ja,
0: maar het was wel weer een ervaring.
1: Hoe bizar dat wij er op dat moment liepen.
0: Ik vond het echt heel grappig.
1: Wij wisten niet dat ze daar zou zijn. We wisten niet dat ze daar ergens vandaan komt. Gewoon echt bizar toevallig dat zij daar net in de buurt was.
0: Het was echt heel leuk. Zeker omdat we haar gewoon nu al heel lang niet hebben gezien. Doordat ze natuurlijk helaas niet meer bij Radio 2 werkt. Mm-hmm. Is het wel extra leuk dat ze in één keer daar langs fietsen. Dus ik hoop dat dat nog een keer gebeurt als wij daar lopen.
1: Echt, echt heel bizar. Maar wel toevallig en leuk ook dat we met z'n tweeën waren net.
0: Ja, precies. Anders en natuurlijk een van ons daar alleen. Die hadden echt even zo van, waar praten jullie over?
1: Ik moet ook zeggen, liep ik vandaag de school uit. En toen zat ik echt om me heen te kijken. Ja. En dat ze op mijn telefoon. En toen dacht ik, wat als ik er nu tegenkom? Ik liep daar alleen.
0: Ik had dat ook een paar dagen geleden. Ik dacht, ik kan hier nooit meer normaal lopen hoor. Want straks fietst zij hier ineens.
1: Dan krijg je een...
0: Hartverzakking.
1: Ja, dat, inderdaad. Maar wat trok je zo aan medium radio?
0: Ik vind het heel mooi dat muziek en verhalen samenkomen. Want ik hou dus echt heel erg van muziek. Maar ik vind het wel mooi dat je bij de radio hoor je echt de verhalen daarachter. En ook verhalen van luisteraars. En soms best wel persoonlijke verhalen. En dat vind ik wel heel mooi. En ook dat je, zoals bij tv heb je er natuurlijk beeld en zo bij. Dat is ook mooi. Alleen nu vorm je iets meer zelf een beeld in je hoofd of zo van bepaalde dingen. Als een DJ iets omschrijft. Van de sfeer van een nummer of zo. Dan kan je dat echt voor je zien. En dat vind ik wel heel mooi aan radio.
1: Oké, dan ga ik het volgende nummer omschrijven. Denk aan kleurtjes, regenboog, kleuren. Het is een groep van 3 meiden die al heel vaak zijn gewisseld. En die hebben ook een nummer uitgebracht wat over dit medium gaat. Wie denk je dat het gaat zijn?
0: Nou, dat moet K3 zijn.
1: Zullen we dan maar radio voor K3 draaien?
0: Dat lijkt me een goeie.
1: Nou, daar is die. Speciaal voor jullie. Dus geniet er maar van. Hij is onderweg. Kijk, daar is die al.

0: Ja, weer zo'n mooi nummer die eigenlijk veel te lang duurt. Want ja, wat is Halleluja eigenlijk op de radio? Is dat een perfect liedje? Een fout die goed uitpakt? Of gewoon keihard meezingen zonder dat iemand weet waarom? Misschien is het gewoon net niet nadenken en gewoon gaan. En precies daarom draaiden we Everything, Halleluja. Wat is nou Halleluja voor jou?
1: Muziek.
0: Muziek.
1: En voor jou?
0: Ja, eigenlijk ook muziek, radio, musical natuurlijk. Niet te vergeten. En even iets anders. Als jij een TikTok-trend moest verbieden, welke zou dat dan zijn? Want dit is natuurlijk ook echt een trendsetter op TikTok.
1: Ja, ik vind deze heel leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Maar wat ik zou verbieden... Ja, ik heb niet per se echt een voorbeeld van één...
0: 6-7? Nee, grapje.
1: Ik heb niet per se een voorbeeld van één, maar alle dingen waarbij dingen negatief worden gedaan over anderen. Dat vind ik gewoon niet zo leuk. Van die dingen dat mensen anderen een beetje belachelijk maken of zo.
0: Ja. Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Ja.
1: En heb je verder nog iets wat je een trend die je zou verbieden op TikTok?
0: Eigenlijk is het echt een lastige vraag. Waarom vraag ik dit?
1: Hoe moet ik hier een antwoord op weten?
0: Ja, hoe moet dat nou? Nou, ik heb niet per se iets... Weet je, 6-7 wordt je echt mee leeggegooid. Maar het is wel iets heel erg positiefs of zo. Wat gewoon een kind heeft gemaakt. Wat eigenlijk wel grappig is. Dat, met zoveel negativiteit. Maar ik ben het wel met je eens.
1: Ja, het is ook niet per se alleen op TikTok dat 6-7.
0: Nee, dus gewoon het algemeen.
1: Ja.
0: Ik stond vandaag bij de printer... En toen moesten we zo'n registratiecode invoeren. En toen begonnen met 6-7. En toen vervolgens zat ik in de klas. Moest ik zo'n authenticator invoeren. Je raadt het nooit. 6-7. Dus je denkt er nu over na. Maar je weet, kijk, dat is prima. Als het maar positief is.
1: Ik kan nooit meer normaal die getallen achter elkaar zeggen. Zonder dat mensen er iets van zeggen. Want ik heb echt al de laatste maanden echt al 3 keer gehad. Dat ik dan iets zei. En dan zei ik per ongeluk, 6 of 7. En dan keken ze me allemaal zo raar aan. Maar ik had het eerst niet eens door. En nu let ik er zo erg op. Omdat ik gewoon denk, ik ga het weer verkeerd zeggen. Gewoon.
0: Heb je verder een favoriete trend?
1: Nee, eigenlijk op dit moment niet echt. Niet dat ik daar zo snel op kan komen. Ik denk echt dat als ik straks even op mijn TikTok scroll... dat ik gelijk allemaal dingen zie waarvan ik denk... oh, dat ik moet zeggen. Maar
0: dat is zo
1: ik weet het niet. Jij?
0: Nee, nou, ik vind fangirl... Ik vind jouw TikToks altijd zo leuk. Lekker fangirlen. Want jij hebt wel een favoriete artiest.
1: Ja, mijn meest favoriete artiest is Mel VF. Dus,
0: waarom? Dat...
1: Ja, waarom? Ik kan oprecht een hele lijst maken met redenen.
0: Nou, vertel.
1: Maar...
0: We hebben een uur. Iets minder eigenlijk.
1: Even. Nee, Mel is gewoon sowieso echt heel goed. Ze heeft echt zoveel talent. En haar stem is echt niet normaal. Ik ben nu bij 27 shows geweest. En nog steeds zit ik elke show gewoon mijn mond open bij sommige stukjes. Dat ik denk, hoe doe je zo'n uithaal? En hoe is het zo goed, zeg maar? En daarnaast hebben haar nummers gewoon heel veel inhoud. Dus ze spelen echt in op belangrijke thema's. En ze is ook gewoon echt een heel lief persoon. En ze heeft best wel veel meegemaakt. En daar is ze heel open over. Dus ik denk dat ze best wel een voorbeeld is voor heel veel mensen. Waaronder voor mij. Dus Mel is wel echt mijn favoriete artiest.
0: Ja, dat is heel erg mooi. En dan mag je zo meteen met je mond open gaan zitten. Maar we hebben nu eerst Noah Kahan met Dashboard.
1: Ook leuk.
0: Zeker.

0: Ja, wij zitten in een radiostudio en soms geniet je daar zo erg van dat je helemaal vergeet dat je ook nog iets met een tijd moet in de gaten moet houden. Maar Noemi, het is tijd voor...
1: De Latent Talent Quiz.
0: Ben je daar een beetje klaar voor?
2: Ik ben benieuwd.
0: Het is natuurlijk bijna zomer, dus daar gaan we even lekker op inspelen en dan natuurlijk muziek. Wat is de meest gestreamde zomerhit aller tijden op Spotify? A. Despacito. B. Shape of You. Of C. Summer of 69. Of 67.
2: Het zijn allemaal wel grote hits geweest, maar ik denk dan toch Despacito dat ik die het vaakst heb gehoord.
0: Ik heb helaas geen toeter of zo, maar bij deze toet toet. Goed zo.
2: Yes.
0: Oké, waar staat de afkorting FM voor? A. Frequentie modulation, fast muziek of full media?
2: Ik denk die frequentie modulation.
0: Ja, je moet natuurlijk op de juiste frequentie zitten.
2: Ja.
0: Welke band zong Radio Gaga? A, Queen? Ja, hoe moet ik nog zeggen?
2: Nee, dat is Queen.
0: Oké. Okay. Ik was ondertussen even muziekje aan het opzetten en zoeken. Die ik kon afspelen als je het goed had, maar ik kon niet vinden. Dus bij deze toet toet. Wat, even kijken, een leuke vraag. Welke artiest scoorde een wereldhit met Espresso in 2024?
2: Sabrina Carpenter.
0: Yes. Van welke groep was Mamma Mia een grote hit?
2: Van Coldplay. ABBA.
0: Oh, ABBA.
2: Jouw favoriet.
0: Yippie. Oké, ik heb een bonusvraag voor jou. Je ligt op het strand. Wat heb je dan liever? Een ijsje dat smelt? Geen wifi of zand in je schoenen?
2: Zand in mijn schoenen, want ik vind dat dat bij het strand hoort.
0: Het
2: is wel vervelend, maar het hoort er gewoon bij voor de vibe.
0: Het hoort
2: voor
0: er gewoon bij. Ja, wij gaan binnenkort naar het strand.
2: Ja, wij gaan een weekendje naar het strand samen.
0: Ja, ik wou vragen, heb je nog leuke zomerplannen? Maar wij gaan gewoon samen weekendje weg.
2: We hebben samen zomerplannen.
0: Dat wordt de radio luisteren.
2: Dat wordt heel leuk.
0: Dat wordt heel leuk. Lekker naar het strand. Zonsondergang.
2: Dat is echt heel gezellig.
0: Radio. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Maar wat ik ook helemaal voor me zie, of zometeen in mijn oortjes hoor. Olivia Rodrigo heeft nieuw werk met een nummer dat The Cure heet. Het heeft die typische Olivia sound. Emotioneel, eerlijk en een beetje rauw. Het gaat over pijn verwerken en ergens toch een soort genezing vinden in muziek en herinneringen. Zo'n track die niet alleen blijft hangen, maar ook iets losmaakt als je hem vaker luistert. En ze komt weer naar Nederland. Wat vinden wij daarvan?
2: Ja, ik vind het... Aan de ene kant heel leuk, want ik vind Olivia Rodrigo echt heel cool. Alleen die kaartjes zijn zo duur dat ik dacht, ik ga het gewoon niet doen. Maar ik vind het echt jammer, dus ik ga echt FOMO krijgen.
0: Ja, zullen we dan maar nu naar luisteren?
2: Ja.
0: Dan is die hier. The Cure van Olivia Rodrigo.

0: Dit is toch zo'n mooi nummer?
1: Ik vind deze zo mooi.
0: Hij is echt heel mooi. Wauw. Traantjes erbij.
1: Nee, grapje.
0: Gaan we nog over deze intro heen praten?
1: Wat jij wil.
0: Ja, dat gaan we doen. Het is zo'n puur nummertje. Ik zag hem op TikTok voorbij komen. Even wennen en dan...
1: Ja, dat. Ik zei net. Ik moest het even een paar keer luisteren. Ja. En dan nu vind ik hem echt zo mooi.
0: Hij is echt heel mooi. Hé, maar Noemi, wat heb jij Last Friday Night gedaan?
1: Last Friday Night? Ja, toen was ik dus bij Miss Montreal en de AFAS. En ja. Daar gebeurde echt zoiets raars.
0: Wat is er gebeurd?
1: Het is echt het meest ongemakkelijke moment waar ik ooit bij ben geweest, denk ik.
0: Vertel.
1: Want ja, misschien hebben veel mensen het al wel gezien ergens op TikTok, op Instagram of ergens op nieuws sites of zo.
0: Ja.
1: Want ik zag het echt overal. Maar er was dus een man die ging dus op het podium zijn vriendin ten huwelijk vragen. Mm-hmm. En toen zei ze nee.
0: Nee.
1: Ze zei nee. Ze zeg maar, wij hoorden haar natuurlijk niet, want ze had geen microfoon. Hij had een microfoon. Maar wij stonden daar in die zaal. Ik stond daar met wat vriendinnen. En die vrouw bleef maar gewoon haar hoofd schudden. En wij keken elkaar echt zo aan met zo'n open mond van... Zegt ze nou echt nee? En die hele zaal was gewoon stil. De hele AFAS. Waar altijd wel iemand praat. Iedereen was gewoon helemaal stil. Want iedereen schrok zo van. Wij dachten, hier komt een heel schattig moment van... Iemand die ten huwelijk wordt gevraagd. Ja. En dan zegt ze ja. En dan is het helemaal leuk. Toen zei ze dus nee. Toen zei ze nee, er is heel veel gebeurd tussen ons. Mm-hmm. Dus ik kan het gewoon niet op dit moment. En zo. En het was zo ongemakkelijk.
0: Hey. Ja, maar jullie hebben wel gedanst daar.
1: Wij wel, maar ik denk dat het voor hun niet zo'n goede Last Friday Night was.
0: Ik denk dat die niet meer heel gelukkig zijn samen.
1: Nee, die hebben nu een hekel aan vrijdagen, denk ik.
0: Oh, wauw. Maar hoe ongemakkelijk moet dat wel niet zijn geweest?
1: Ja, ik vond het wel heel knap dat zij gewoon zei nee. Want het klonk alsof hij het dus al vaker had gevraagd. Maar zij zei gewoon van...
0: Onder zoveel druk, toch voor jezelf.
1: Groepsdruk. Zij is bestand tegen groepsdruk.
0: Groepsdruk? Als we het over groepsdruk hebben, waar hebben we het dan over?
1: Ik denk dan gelijk aan school.
0: Ik denk ook aan school eigenlijk.
1: Wij hebben tijdens burgerschap daar over gehad. De hele tijd. Dus nu komt dat onderwerp de hele tijd terug.
0: Nu komt het terug. Het gaat niet uit je hoofd, school. Maar bijna zomervakantie. En wat betekent dat? Dat wij in ons laatste jaar zitten daarna.
1: Dat vind ik toch wel een gek idee.
0: Moet je elke dag zonder mij?
1: Ja, dat kan echt niet. Nee, dan ga ik me even vervelen.
0: Want eigenlijk is school best leuk.
1: Ja, wij zeuren altijd over school. En altijd als we er zijn, dan hebben we geen zin meer. Maar eigenlijk vind ik het toch wel heel leuk. Ik weet nog dat vorig jaar, toen heb ik ook het hele jaar gezeurd. En toen wilde ik zelf stoppen en zo.
0: Ja.
1: En toen aan het eind van het jaar, toen was ik gewoon zo van... Ik wil niet weg, ik wil geen vakantie. En ik heb nu eigenlijk hetzelfde. Ik zei al deze week van, ik wil eigenlijk gewoon... 2 dagen in de week of 3 dagen in de week school. Mm-hmm. En dan de rest van de week vrij. En dan vind ik het oprecht gewoon leuk. Want ik wil niet per se echt zo'n hele vakantie. Want dan...
0: Even 5 alarm.
1: Yes. Ja, ook belangrijk. Ik vind het gewoon ook leuk om wel af en toe naar school te gaan. Want gewoon voor de gezelligheid en zo met
0: maar
1: iedereen.
0: 5 dagen is wel veel en lang.
1: Dat. Dus ik zou het beter vinden als het gewoon minder was. Maar ik snap ook wel dat het niet kan.
0: Het was maar een idee. Je weet nooit waar je radio uitzending wordt gehoord, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar... We hebben wel leuke opdrachten.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Want wij zijn nu bezig met persoonlijke projecten. Dat je zelf een idee mocht bedenken bij het vak Studio Lef, heet dat. En dat hebben we 3 keer in de week. En dan ben je gewoon 3 uur lang bezig met die projecten. Wat heb jij daarvoor gekozen?
0: Ik heb een musical podcast, The Sound of Music, samen met een vriend van ons. En daarin gaan wij dus duiken in de wereld van musical. En jij?
1: Dat is echt een onderwerp voor jullie inderdaad.
0: Helemaal
1: zo leuk. Ik maak een tijdschrift en daar heb ik allemaal... meiden die fan zijn van artiesten uit Nederland, dus wat kleinere artiesten.
0: Ik mag er ook in.
1: Jij ook. Die nog niet zo super bekend zijn of gewoon in ieder geval niet voor het buitenland bekend zijn.
0: Ja.
1: Die heb ik gesproken over hoe het is om fan te zijn van die artiesten. Dus dat is wel heel leuk. Ook heel veel persoonlijke verhalen en waarom ze dan zo'n fan zijn en dat soort dingen.
0: Heel erg mooi. Nou, die Last Friday Night, die zit er wel lekker in hoor. Daar vibe we goed op. Maar, nog 1 keertje. Er is een nieuwe Michael Jackson film uit. Simpelweg Michael. De film vertelt het verhaal van zijn leven. Van zijn begin bij de Jacksons tot zijn enorme wereldcarrière als de King of Pop. En 1 nummer is weer helemaal viraal gegaan op TikTok. Noemi, welke is dat?
1: Dat is Man in the Mirror.
0: En die ken jij natuurlijk.
1: Die ken ik zeker.
0: Zullen we hem dan maar draaien?
1: Laten we dat maar
0: doen. Of nog 1 keer Last Friday Night Alarm. Nou, er komt Man in the Mirror van Michael Jackson. Let's go.

0: Ja, bij dit nummer denk ik toch altijd weer even terug aan die momenten dat je hartstikke moe in de trein zit voor je uit te staren en je hoort het nummer.
1: Ja, dat is, die tekst is echt heel mooi.
0: Hij is echt heel erg mooi. En ook al inmiddels een tijdje uit, september 2024. Maar het blijft een prachtig nummer. En wat ik ook een prachtig nummer vind, is dit nummer.
1: Natuurlijk.
0: Verrassende. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van de uitzending. Dat ging snel. De ene laatste. Noemi, hoe voelt het om hier te zitten? Nog één keer, de laatste keer.
1: Ja, ik vond het weer hartstikke leuk en supergezellig. Ook om het weer samen te doen. Hoe vind jij het dat het een van de laatste uitzendingen is?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel heel jammer. Maar er komt een heel mooi avontuur aan op een hele... Ja, ook een hele leuke zender. En ja, ik ga dit natuurlijk heel erg missen. Maar weet je, je moet altijd op je hoogtepunt stoppen, zeggen ze dan.
1: Precies, en dat komt vast helemaal goed.
0: En ik zit hier met jou, dus dat is een hoogtepunt.
1: Ja, extra leuk om het samen te doen.
0: Extra leuk om het samen te doen. Ik heb er hartstikke van genoten.
1: Ik ook.
0: Dat is belangrijk, dat is goed om te horen. Wat willen we nog zeggen? Fijne avond.
1: Ja, een hele fijne avond voor iedereen.
0: Zometeen na het NOS Nieuws van 8 uur is Appassionata. En volgende week zijn wij hier gewoon weer. Of tenminste ben ik er weer met de allerlaatste live uitzending van Latente Talent. Noemi, ik wil jou bedanken dat jij erbij was vandaag.
1: Ja, heel erg bedankt dat ik mocht komen.
0: En we gaan eruit met een prachtig nummer van Nathalie Wind. Nog niet zo lang uit, want jij bent precies goed. Verkeerde knop, deze moet ik hebben.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.
1: Ja, een hele goede dag luisteraars. Welkom bij een nieuwe editie van dit programma Mijn Dozijn. Doen we elke zaterdagochtend live hier in de studio van Eenvallei. Vanuit het hart van Ede, vanuit het Cultura gebouw. En vandaag hebben wij in de studio als gast Johan van de Beek uit Apeldoorn. En u kent wellicht de insteek wel van dit programma. Een gast neemt 12 van zijn of haar favoriete platen mee naar de studio. En ook Johan heeft dat gedaan. De platenkoffer hebben wij uitgepakt. En ja, aan wat je dan tegenkomt, pareltjes uit de muziek wat mij betreft. Maar ik laat het ook graag aan u zelf over wat u daarvan vindt. Maar het is van alles wat. Jeugdsentiment van Crosby, Stills, Nash & Young. We gaan dialect beoefenen met Daniel Lohuus. En vooral horen wij de woeste gitaren van Johan zometeen. Blijft u maar luisteren in dit uurtje, dan hoort u het vanzelf wel. Johan van de Beek uit Apeldoorn, heb ik al gezegd, is onze gast. Hij is in het dagelijks leven besturingstechnicus. Wat is dat nou, besturingstechnicus? Gaat hij zo meteen meer over vertellen. Hij heeft ook hobby's. Fietsen is al heel lang een hobby van hem. En muziek luisteren en maken, ja, daar draait hij ook zijn hand niet voor om. Hij speelt ook gitaar en vandaar ook dat wij in zijn platenkeuze waarschijnlijk heel veel gitaarmuziek gaan tegenkomen. Daar merken we bij het eerste nummer nog niet zoveel van. Hoewel Johnny Cash speelt ook wel gitaar, hoor. Luister maar eens naar Orange Blossom Special.

0: special rolling down the seaboard line. Zo vertrekt de trein weer van Johnny Cash. En we hebben een hele wagon lading vol met platen nog liggen, Johan. Welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Johnny Cash, ik noemde hem al, Orange Blossom Special, een opname uit 1965. Waarom heb je deze gekozen?
1: Ja, het is zeg maar daar waar mijn muziek, mijn interesse begonnen is. Ik ging vroeger op zaterdagochtend met mijn vader. Mijn vader ging koffie drinken bij zijn zuster en zwager. En die hadden wat oudere kinderen al. En daar werd dit soort muziek gespeeld. Dus dat is, ja.
0: En dat blijft dan hangen, dat zit in je.
1: Ja, ja. Het is geïnjecteerd. En, ja. Dan,
0: en is het daardoor ook dat je de muziek van Johnny Cash ook inspireert? Dat, heb je daar verder wat mee? Of is het gewoon, ja, omdat ik dat vroeger hoorde?
1: Ja, dat is zo. Maar het is ook wel een heel inspirerende persoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi. Mooie keuze. En we gaan, ja, zometeen naar je volgende keuze van Joe Jackson. Maar voor eerst wil ik nog even vragen aan jou. Ik noemde in de inleiding dat jij besturingstechnicus bent. Kun je dat eens nader toelichten?
1: Ja, besturingstechniek is, Ik doe industriële automatisering. Ik werk bij een bedrijf dat machines bouwt. Die we over de hele wereld plaatsen. En ik zorg ervoor dat dat alles automatisch op tijd werkt. Een soort, ja, robotisering eigenlijk.
0: En dat doen jullie dus wereldwijd. Dus jij komt ook nog wel eens ergens.
1: Ja, ik ben al in heel wat landen waar je niet zomaar komt, ben ik wel geweest. Ja,
0: ja, mooi is dat. Interessant beroep.
1: Ja, interessant beroep, ja, inderdaad. Ja.
0: Maar gelukkig hou je ook nog tijd over voor je hobby's. Nou, een van die hobby's hebben we al genoemd. Dat is natuurlijk de muziek en daarvoor zitten we hier ook. Terug naar de muziek is in dit geval terug naar de muziek van Joe Jackson. Go for it.
1: Ja, ja, Joe Jackson, dat is iemand, daar heeft zeg maar een neef van, mijn moederstak van de familie heeft me daartoe geïnspireerd. Al uit zijn hele vroege periode van I'm the Man en Look Sharp, die LP's. Maar zijn latere werk van Joe Jackson is ook prachtig.
0: Ja, dit stamt uit 84. Dus ze zitten,
1: is ook al wel,
0: ja, is lang geleden. 40 jaar geleden ruim. We zitten in de jaren 80. Joe Jackson is, ja, in die periode toch wel op een hoogtepunt, denk ik. Hoewel hij heel lang aan de top heeft weten te blijven. Maar dit komt echt wel uit een periode dat hij op zijn hoogtepunt stond met het album Body and Soul. En jij koos het nummer Go For It. Zit daar nog een bijzondere boodschap achter wat jou betreft?
1: Ja, het is wel ook weer inspirerend. De tekst die geeft dat aan. Luister maar.
0: Okay. Dat lijkt me een heel goed advies aan alle luisteraars. Luister goed naar de tekst, want Joe heeft wat te zeggen, zoals hij dat wel vaker heeft. Dat laten we volgen door Shocking Blue met Venus, maar daarover straks meer.

0: En zelfs, ja, ik hoorde net in tijdens een van mijn reizen in Rusland.
1: Echt waar?
0: Toen nog in Sovjet-Unie tijd, in 1987. En ja, dat maak je trots om dat te horen. En dan ook de mensen daar, die waren er heel enthousiast over. En ja, moet je luisteren. Dit is Shishkaris. Dat was hun, hun fonetische uitspraak van... Ja. She's got it. En dat heeft me daar altijd aan doen herinneren als ik het nummer weer hoorde. Vandaar dat ik het op de lijst gezet heb.
1: Leuk verhaal. Dat je inderdaad, je bent in een ver land, in de Sovjet-Unie van destijds. Ja. En je hoort aan Shocking Blue. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè?
0: Ja, dat inderdaad.
1: Ja. Is het verhaal ook zo bijzonder met Crosby, Stills, Nash & Young?
0: Nee, dat is anders. maar dat is... Dat openingsnummer van Deja Vu, dat knalt er zo in met die akoestische gitaar. En dan later komt die elektrische gitaar eroverheen. Ik vind dat zo prachtig.
1: Ja, het is toch wel een beetje het thema van deze uitzending, denk ik. Gitaren, hè?
0: Ja, ik ben wel een gitaarmuziekliefhebber. En ondertussen ook wel... Ik probeer gitaar te spelen. Stelt niet zo heel veel voor, maar ik heb er plezier in.
1: Nou leuk. Laten we de heren maar eens op komen laten draven. Jongens, jullie mogen beginnen.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Wow. Ja, die laatste noot hakt erin, hè?
1: Ja, dit... Ik zou naar een optreden van Stevie Ray Vaughan.
0: Want daar hebben we naar geluisterd.
1: Je zou optreden in Doetinchem. Ik weet het jaar niet meer, maar... een paar uur voordat we zouden... Ik zou met een vriend erheen... Voordat we zouden vertrekken... hoorden we op de radio... Gaat niet door. Hij is ingestort. Hij kan niet meer. En moest toen in rehabilitatie... voor zijn drugsproblemen. En sindsdien... is het niet meer gelukt om hem te zien.
0: Dus je hebt hem nooit live zien optreden?
1: Nee. Het is een van mijn gitaarhelden.
0: Ja. En over gitaren gesproken... wat voor gitaar hoorden we dan?
1: De Stratocaster.
0: De Stratocaster.
1: De Fender Stratocaster.
0: Mm-hmm. Is dat typisch zo'n gitaar die je voor dit soort muziek dan gebruikt?
1: Het is in bluesmuziek wel, denk ik, de meest gekozen gitaar. John Mayer speelde ook Stratocasters. Het is een blijkbaar de best passende gitaar.
0: Ja, jij houdt van gitaren, van de klank, van het instrument. Je speelt ook zelf een beetje.
1: Ja.
0: Maar je gaat ook wel eens, heb ik begrepen, naar een café in Apeldoorn. Waar typisch, die typisch gericht is op gitaarmuziek en een gitaar spelen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een... ik weet niet of ik de naam mag noemen. Een brouwerijcafé in Apeldoorn. Ja. Waar iedere, wat is het, tweede donderdag van de maand. Daar hebben ze een... een gitaarcafé. Daar kan iedereen naar binnen lopen die met zijn gitaar. En dan kan die zich aanmelden. Is een podiumpje. En dan, dat is wel voornamelijk akoestische gitaar. Maar het is wel, wel leuk om daar eens bij te zijn.
0: En heb jij het podium al eens betreden?
1: Nou, nee. Zo ver acht ik me niet. Nee.
0: Maar goed, luisteren, dat kan altijd. En dat doe je met volle teugen. Ja. Er is zelfs een Nederlandse band naar jou genoemd. Johan.
1: Ja. Dat,
0: hoe zit dat nou?
1: Hoe zit dat? Ik had ervan gehoord en ik durfde er eigenlijk niet naar te luisteren. Hè? Hoe kun je nou luisteren naar Johan? Hoe kun je naar jezelf luisteren? Maar ja, tegen de tijd dat ze gingen stoppen, wist ik het toch meer en meer te waarderen. En ja, toen ik het echt ontdekt had, was het eigenlijk al afgelopen. ze zijn later wel weer, ik geloof dat ze op dit moment nog weer optreden. En wie weet als ze in de buurt zijn, dat ik toch eens een keer langs ga.
0: Ja, leuk hè, de band Johan. Ja. Ze komen uit Noord-Holland, uit Hoorn. En ze bestaan inderdaad nog steeds na wat personeelswisselingen. Maar in de tijd dat ze het heel goed deden, dat was 2009, hadden ze een album Johan 4.
1: Ja.
0: En daarvan komt het nummer dat jij had uitgekozen.
1: Ja.
0: En hoe heet dat nummer?
1: Why Don't We.
0: Why Don't We. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, een prachtig mooie dag, Johan.
1: Ja, ja. Het is ook zo'n positieve gedachte. Dat, ja, net zoals met Go For It. Het inspireert. En,
0: ja.
1: Wees maar tevreden met de zon die schijnt. En,
0: ja, precies. We hadden hem nog niet aangekondigd van tevoren. Maar heel veel mensen zullen hem wel herkend hebben. Wie hoorden wij nu?
1: Daniel Loos.
0: Ja, Daniel Loos. Heeft dat ook iets met jou? Maakt dat iets in je los?
1: Dat het dialect vind ik interessant. Het geeft me een thuisgevoel. Ik ben opgegroeid met ouders die plat spraken thuis.
0: Maar niet Drents, hè?
1: Nee, niet Drents. Plat Apeldoorns.
0: Ja.
1: In die tijd was het niet gebruikelijk om de kinderen ook te leren.
0: Nee.
1: En ja, er zijn steeds meer mensen. Moeder leeft niet meer, vader leeft niet meer. Ooms en tantes zijn allemaal dood. Dus
0: ja, dat dialect gaat verloren.
1: Ja, ja. Ja. Dus ja. En dat, dat heeft mij dit nummer doen uitzoeken.
0: Mooi. Mooie keuze. En we laten hem opvolgen door iets heel anders. Hè? Faithless, Insomnia.
1: Ja. Ja. Ik fiets graag. Mijn ogen die staan niet toe dat ik heel veel hele lange tochten maak. Maar ik in de sportschool ga ik graag naar de spinningklas. En dit is zo'n nummer, daar kun je helemaal op losgaan. Dan voel je je spieren niet, dan weet je niet dat je hartslag maximaal is. Maar
0: eens kijken wat er hier in de studio gebeurt als we zo meteen gaan draaien. Daarna komt de Ice Princess, een heel kwetsbaar nummer van de Nits. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Maar eerst is hier Faithless Insomnia.

0: Ja, mooi nummer, hè?
1: Ja, als je hiernaar luistert, ook naar andere nummers van de Nits. Het is net alsof je naar een schilderij kijkt. Je hoort in één keer een trompetje daar en dan weer een trommeltje ergens anders. En als je een schilderij van Breugel of van Jeroen Bos bekijkt, dan heb je ook, daar zit ook wat figuurtjes en daar zit iemand wat te doen.
0: Dat klopt. En hoe vaker je dit luistert, hoe meer je ontdekt.
1: Ja,
0: want er zitten heel veel laagjes in deze muziek. En die moet je eruit zien te halen. Het is heel doordacht en knap gemaakt. Natuurlijk, Robert-Jan Stips is wel de grote man hierachter. Kan ik aannemen. En Henk Hofstede, die dat dan ook heel mooi zingt, meezingt. De Nits, daar hebben we naar geluisterd. Ice Princess uit 1990. En zelfs de cd-hoes was al een kunstwerkje. Hè?
1: Ja, dat...
0: wat gaan we nu doen? Want we hebben nog een paar plaatjes.
1: Ja, wat hebben we nog?
0: Zullen we de dijk eens doen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, wat heb je met de dijk?
1: Ja, vanaf het begin... het was zo'n beetje de eerste... nederpop, nederrock. Nederlandstalige muziek, dat werd vroeger toch een beetje anders beschouwd. Maar hiermee kon je... De rockwereld inkomen. En ik vond het... dat heeft me vanaf het begin... vond ik dat leuk.
0: Tot eigenlijk aan de laatste snik van Huub van der Lubbe.
1: Zo ongeveer. De laatste serie optredens... hoe heet dat daar in Amsterdam?
0: Carré?
1: Nee. In
0: dat is niet in Carré.
1: Nee.
0: Oh, Paradiso? Nee, ik noem maar wat. Ik weet het niet.
1: Hoe heet die grote zaal...
0: In theater in Amsterdam.
1: Vanaf de kleine zaaltjes in Apeldoorn tot de grote in...
0: Heel mooi, de dijk. Dat laten we opvolgen door een groep die wat minder bekend is, maar daarom des te leuker om te laten horen, denk ik. The Tragically Hip. En daarover straks meer, maar eerst gaan we dus luisteren naar de onmiskenbare stem van Huub van der Lubbe en zijn makkers van de dijk, als ze er niet is.

0: Inmiddels zijn we ruim bezig aan jouw persoonlijke top 3, Johan. En dit stond op nummer 2 in die lijst van de persoonlijke top 3, The Tragically Hip. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dit is een band die ruim 30 jaar geleden hoorde ik ervan, zag ik ze op Pinkpop. En sindsdien ben ik ze blijven volgen. Helaas, de zanger Gordon Downie is aan kanker overleden, dus ze bestaan niet meer. Maar ik luister er altijd nog graag naar. En volgend weekend ga ik weer naar Pinkpop. En vandaar dat ik hier aan zat te denken.
0: Het weekend van 20 juni dan. Even voor de luisteraars, want we herhalen dit programma ook nog een paar keer. Maar dat weekend dus ga jij dan naartoe. Maar dan kan je dus deze band in ieder geval niet meer zien.
1: Nee,
0: dat lukt niet meer.
1: Nee.
0: Maar we hebben hem wel kunnen horen. Opname komt uit 1992. Is dat ook in die tijd dat je dan naar Pinkpop ging?
1: Ja, begin jaren 90 regelmatig Pinkpop geweest. Ja.
0: Hey, we zijn toe aan je laatste opname, Johan. Dat gaat hard, hè?
1: Ja.
0: De Foo Fighters komen zo aan de beurt. Wat heb je daarmee?
1: Ja, dat is mijn ultimate rockband.
0: Ik zie het aan je ogen.
1: Ja, dat is... er is een nummer, My Hero, had ik kunnen kiezen. Dat vond ik net een beetje over de top.
0: Maar je hebt gekozen voor?
1: Voor Everlong.
0: Everlong, en waarom dan dat?
1: Dat is het beginpunt geweest. Daar heb ik ze leren kennen. En
0: Ja. Sterk aspect van de groep. Wat zou je kunnen typeren?
1: De drive, de inspiratie.
0: Met name door, denk ik, Dave Grohl.
1: Vooral Dave Grohl.
0: Is wel een van de belangrijkste mannen van de groep. Nou, Johan, interessante lijst. Ik dank je hartelijk daarvoor. Bedankt dat je hier was. De Foo Fighters als laatste.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede zomerse avond hier zo bij Eenvallei. Wij zijn de weekendploeg en we gaan nu een uurtje draaien. En we beginnen natuurlijk met de grootste hit die we hebben voorspeld. Zoele zomernachten, Rutger van Barneveld.

0: Ja, Rutger van Barneveld hier op Eén Vallei. Ja, wij denken toch wel dat dit een hitje kan worden, of niet dan, mannen?
1: Ontzettend. Vooral Dirk heeft er vertrouwen in. Nou, wel leuk. 2 weken op rij, Rutger van Barneveld. Ja, we doen hem volgende week weer, hè? Jij mag de volgende week playlist maken.
2: Ik denk dat hij volgende week weer langskomt.
0: Ik zag hem erin staan van vorige week. Vorige week was ik er niet live bij. Ik heb wel even teruggeluisterd.
2: Nou, vorige week was je er alweer niet, nee.
0: Nee. En jij bent er deze keer wel. Maar ik denk die zwoele zomernachten, die past helemaal bij vandaag en bij dit weekend. Die moet gedraaid worden, want hij gaat vol morgen, niet volgende week, ook wel. Morgen ook heel veel worden gedraaid bij het Nederlands elftal, denk ik.
2: Ik denk dat, dat ze
1: ik denk het
2: in
1: niet.
2: Het stadion ook...
1: Wat? Ik denk het niet.
0: Even. Ik denk dat er op die grote pleinen waar mensen gaan kijken om 7:00...
1: Oh, in Nederland. Ik dacht in Amerika.
0: Nee.
1: Ook. Ik denk ook, niet dat... wie zitten daar? Face DJ Ruud en Yves Berends en zo. Die gaan natuurlijk
0: niet draaien. Nee, dat van in Nederland wel.
2: Die kennen dat nummer ook wel.
1: Ja, die kennen het wel, maar die gaan niet draaien.
2: Dat zal me...
1: Misschien Face DJ Ruud.
2: Face DJ Ruud. Brrr.
0: Nou, hartstikke mooi. Zijn we een beetje het warme weer doorgekomen vandaag?
1: Ik heb alleen maar aan mijn kamer gezeten. Alleen maar typen deadlines.
0: En heb je dan een beetje een koele kamer?
1: Ja, op zich wel. Goed geïsoleerd
2: kamer,
1: huis.
2: Oh, ik dacht
1: dikke muren.
0: En jij, Dirk, wat heb jij gedaan?
2: Ik heb een hele koele kamer met posters.
0: Ja? Wat voor posters?
1: Rutger van Barneveld.
2: Rutger van Barneveld.
0: Ja.
2: En Yves Berendsen.
0: Oh, prachtig. Dat zijn wel twee toppetjes.
2: Mm-hmm.
0: En voor de rest nog een beetje gewerkt vandaag?
2: Ja, heel hard.
0: En dat was koud in de slachterij?
2: In de slachterij is het altijd koud, ja.
0: Ja, dat scheelt wel, of niet?
1: Valt jou iets op, Geb?
0: Ja, want er zitten hier namelijk 3 mensen voor mij. En 2 mensen daarvan hebben een Suzanne en Freek shirt aan. De merch.
2: 2?
0: 3 zelfs. Ik zie eentje met een witte en eentje met een... Eén witte van Suzanne Freek. SZN en FRK. Dat staat natuurlijk voor Suzanne en Freek. En jullie hebben allebei bruin aan, hè? Trouwens,
3: ja,
0: Iris is er ook bij.
3: Ja, hallo.
2: Ja, alleen een andere maat.
0: Iris, vriendin van Evan. En waarom heb jij gekozen voor deze bruine merch?
3: Nou, er zit dus, zoals Dirk ook inmiddels wel weet, er zitten gaatjes in.
0: Ja, Dirk heeft er dus ook één.
3: Ja. En dat is zo ontzettend lekker met dit warme weer. En... Suzanne en Freek moet je natuurlijk altijd blijven supporten.
0: Ja, dus lekker supporten en dan gekozen voor een luchtig shirtje, Dirk.
2: Ja, hoe gaat het met Freek eigenlijk?
0: Hoe het met Freek gaat?
1: Hij heeft vandaag een vlog opgenomen in zijn auto en hij is helemaal hyped voor Pinkpop. Staat
0: hij
1: morgen.
0: Oh ja, dat is ook weer warm, hè?
1: Ja, en waarom ben jij er eigenlijk niet?
2: Omdat ik morgen iets anders heb.
1: Oh, en dat horen we over een half uur.
0: Half uurtje. Gaan we het even hebben over wat jij in het weekend doet. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, gaan we naar een vaste baken
2: spannend
0: in deze show. En voor de meeste luisteraars is het wel bekend, maar misschien voor jou nog niet.
4: De Keetknaller.
0: De Keetknaller, je kunt het ook de piratenhit noemen. Een nummertje uit... verloren, vergeven tijden. Maar wel Hollands en lekker om naar te luisteren. Al zeggen wij het zelf. En deze gaat over Mykonos. Een verhaal, een nummer met een verhaal van Frank en Mirella.
2: Leuk dat je luistert, Valentino.
0: Lekker zomers ook.

0: Ja, ja. Kate Ryan met Ella.
1: Ja,
0: hele zomerse tune, over? Denk ik. Nou, ik zit net te denken, waar zou het eigenlijk over gaan? En ik heb echt helemaal werkelijk waar geen idee. Heeft iemand hier in de zaal een keertje Frans gehad?
2: Wat heb ik gehad?
0: Frans?
2: Ik heb Frans gehad.
0: Heb je enig idee waar het nummer Ella over gaat?
2: Nee, ik was altijd wel redelijk in die luistertoetsen. Woordjes niet, maar ik heb geen idee.
1: Woordjes niet?
0: Ik heb geen idee, jongens.
2: Nee, meer keuze, dat is echt mijn ding.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ik haalde op eindexamen heb ik ook voor mij 9 voor Engels en bijna 9 voor Duits gehaald. En dan al die woordjes haalde ik altijd 2'tjes en 3'tjes voor. Want

0: wel opgeblazen.
1: Ja, natuurbescherming dwingen het bestuur tot drastische besluit. Ja, vreselijk. Maar ja, ik vraag me dan af, wat voor regels zou dat nou zijn? Ja. Ik heb geen idee. Wat zou het nou kunnen zijn? Je hebt een grasveld, er stijgt een ding op en er landt er weer eentje.
0: Ja, maar volgens mij... Ik heb het wel gelezen.
1: Ja?
0: Ja, volgens mij waren er om evenementenvergunningen en zo.
1: Ja, die waren op.
0: Ja, die werden steeds...
1: Hallo? Wat ben jij nou weer aan het kijken?
2: Feest DJ Ruud heeft 56 minuten geleden Rutger van Barneveld gedraaid in Amerika.
1: Dus kijk!
2: Dus ik kreeg net een DM van Boris van Geer of hij even een rectificatie wilde plaatsen.
1: Rectificatie, dat bedoel ik. Wij hebben natuurlijk net een geweldige hit gedraaid van Rutger van Barneveld.
0: Zullen we deze rectificatie door Evan zelf uitspreken op de radio?
1: Ja, Evan had een uitspraak. En
0: Evan,
1: die zei,
0: de eter is vies.
2: Oh, maar ik zei nog Feest DJ Ruud kan misschien nog wat doen.
0: Nee, jij zeg maar, kom maar.
2: Feest DJ Ruud. Die heeft een uur geleden in Amerika Rutger van Barneveld gedraaid met Zwoele Zomernachten.
0: Moest je er echt naar kijken?
2: Ja, ik was even... Maar kijk, ik heb dat nummer groot gemaakt hè, vorige week. Waar waren jullie, hè?
0: Nee. Wij hebben dat nummer groot gemaakt.
1: Wat zou je denken als je dit nou zit te luisteren?
2: Maar kijk, ik had een beetje het gevoel van die kantine niche speelt. Want altijd zoals die tappers uit Tijuana en Zwoele Zomernachten en Cheerio, die hoorde je altijd al... Heel ver voordat het in de hitlijst kwam, hoorde dit al in de kantine. Dus ik denk, misschien blijft dit niche in de voetbalkantine cultuur.
0: Wat noemde hij als eerste?
2: Tappers uit Tijuana.
0: Ja, dat zegt mij dan
1: weer niet. Wat is dat? Tappers uit...
2: Die kunnen we zo even draaien.
0: Oh, hij is zo goed op de hoogte. Maar, dat schijnt geproduceerd te zijn door Toby Keat.
2: Maar rectificatie, sorry Feest DJ Ruud, sorry luisteraar, sorry Dirk en Gerbert en Iris.
0: Sorry Rutger.
2: Sorry Rutger. Ja, je nummer is een hit.
0: Ja,
2: maar dat wist ik al.
0: Een knaller. De zomerrit.
2: Nou, hij komt
0: volgens
2: niet
0: jou
2: één.
0: Niet. Hij komt op één. Rutger, wees half trouwen.
1: Laat even afkoelen. We gaan het meemaken of het echt een hit wordt. Maar geen bij ons knalt twijfel. Hij in ieder geval vaker door de boxen.
2: Hey, we hebben wel een bedankje voor de rectificatie.
0: Nou, graag gedaan,
3: dat
0: Rutger.
3: Dat is fijn.
2: Nee, Boris.
0: Oh, ik dacht misschien luistert Rutger.
2: Ja, Rutger luistert.
1: Dan eventjes wat anders, hè. Limburg waarschuwt. Dus gewoon de hele provincie is aan het waarschuwen. Nederland loopt serieus risico op een plaag van wasberen.
0: Maar heel Limburg waarschuwt dat Nederland risico loopt op een serieuze plaag van wasberen.
1: Ja, als er niets gebeurt, kan het dier zich over de rest van het land verspreiden met een serieuze plaag als gevolg. En dan hebben we hier allemaal wasbeertjes.
2: Maar dat is best wel erg, hè?
1: Dat kan best erg zijn.
2: Vooral voor de treinen.
1: Ja, je hebt daar verstand van, hè? Jij doet namelijk momenteel een minor over railing.
2: Nee, oké, het waren denk Davis, maar goed. Ja? Was
3: nee, railtechniek. Railtechniek.
1: Railtechniek. Nee. Maar heb je dan ook over de dieren gehad onder de rails?
2: Nou, ik wil dat Boris vergeer mij zo te weer even gaat appen. Maar voor mij waren het, ja, bevers, ja. Het waren geen wasberen. Maar goed, die bevers die gaan dan al die viaducten en tunnels en onder het spoor graven. Zo, daar is verzakt het spoor.
1: En dat is ook, hè?
0: Ja, het is ook
2: en
0: daar
2: mag
0: irritant,
2: je maar 40 km per uur rijden.
0: Ook heel irritant, die bevers.
2: Ja, John de Bever.
0: Ja, de hele tijd.
2: We krijgen een film, hè?
0: Krijg die lach niet van mijn gezicht.
1: Nou goed.
2: Zou Valentino nog luisteren, denk
0: ik? Ik denk het niet. Ik hoop van niet.
1: Geen idee.
0: Ik wil helemaal geen luisteraars zoals Valentino.
1: Oh, zo. Want wie is
0: wat
1: Valentino?
0: Wat is trouwens de tegenwoordige tijd van wasberen?
1: Wasbeer.
0: Isbeer.
1: Dat
2: is toch niet de verleden tijd?
0: Ik zeg
3: nee,
0: dat
3: was de verleden tijd.
2: Oh.
3: Scherp weer.
2: Ik ga naar huis, denk
0: hebben
2: ik.
0: Wij geen, hebben wij nog steeds geen lachbandje op de knop?
2: Nee, maar we krijgen wel 17 nieuwe jingles van onze collega Harry Hendricks.
0: Ja. Oh, Harry, nog bedankt. Echt
1: binnenkort
0: top.
1: Hebben we nieuwe jingles. Maar voor nu moeten we het nog doen met wat we hebben. Oh. Zoals dit.
4: Van werkweekstress naar weekendfest.
1: En van de toeter gaan we naar America, de band wat we verstaan. Sister Golden Hair. Die heerlijke zomerse vibe. Rustig aan.

0: Nou, dit was Sting met Money for Nothing. Met een klein beetje hulp van de Dire Straits. Hè? Maurits, luister je?
1: Het zal wel niet, maar ik moet nog een rectificatie doen. Het waren dassen en geen bevers. No. Mm.
0: Ja, lijkt wel een beetje 2 voor 12 daar. Stop de tijd. En waar ik zei dassen, wordt het bevers.
2: En waar ik zei bevers, wordt het dassen.
0: Stop de tijd.
2: Oh, nou goed. Nou,
0: leuk. Gelukkig hebben we Alexandra Stan zo meteen met Mr. Sexo Beat.
2: Maak de mensen maar vast warm, maar wij gaan...
1: Hey, heb je die muurschildering bij Ajax al gezien? André Hazes, René Vroeger, Sjaak Zwart.
0: Daphne Koster.
1: Marco
0: Johnny Jordaan.
1: Siem de Jong.
0: Siem de Jong.
2: Ja, nieuwe muurschilderingen.
0: Dat is gaaf, hoor.
1: Ja, is wel mooi. Nou, mooi. Het lijkt heel erg AI-achtig, maar het heeft 2 vrouwen hebben het gemaakt. Er staan 17 iconen die in de Johan Cruijff Arena iets hebben gedaan. Dus of opgetreden of gevoetbald.
2: En wie staat erop die er heeft opgetreden, bijvoorbeeld?
1: André Hazes, René Vroeger, de toppers, Johnny Jordaan. Nee, niet Johnny Jordaan. Zijn pa, René Vroeger, zijn pa, hoe heet hij?
0: René Jordaan.
1: Nee, ja, weet ik niet. De vader van René Vroeger staat er ook op. Siem de Jong.
0: Oh,
1: Daphne Koster.
0: Ja, die gozer die ze dat café had in Amsterdam.
1: Ja, en die is ook zanger.
0: Bolle Jos of zo.
1: Nee, Bolle nog iets.
2: Nee. Bolle Jos, overal bij betrokken.
1: Ja, ja, kan wel, hè.
0: Ja, stop de tijd.
2: Tijd voor iets anders. Ho, tik-tak.
0: Nee.
2: Tik-tak, tik-tok.
0: Is dat warming
1: up? Is dat Bolle Jan wel, ja. Jan Schoger.
0: Hoor ik daar Alexandra Stan met Mr. Sexo Beat?
2: Nee, dit is de warming up tune van de Weekendploeg.
0: Ach, die haal ik altijd door elkaar.
1: Ze wachten al anderhalf jaar op die marathon, hè?
0: God, die man, ja. Ja, mensen, geen paniek. We zijn ermee bezig. Echt, het wordt echt één groot feest.
2: Nou, goed om te horen.
0: Eén groot Rocky marathon.
2: Bij Dirk thuis. Maar het beste nieuws wat ik de afgelopen 2 dagen heb gehoord is dat...
0: Neymar mist tweede groepsduel.
2: Nee, Ogo Joke is fit genoeg voor het WK.
1: Ja, zij heeft als topscorer.
3: Topscorer in de Scorito. Oh. Ja.
2: Ogo Joke of Neymar?
3: Neymar.
2: Oh, Neymar.
0: Ja. Dat ben ik wel benieuwd naar. Wie hebben jullie allemaal als topscorers in je...
2: Ik heb een hele goeie.
1: Kane, Mbappé, Olmo... Malen. Dan heb ik nog een 5e.
0: Ja.
1: Rafinha.
2: Die van mij hebben allemaal gescoord. Waarvan 5 2 keer.
1: Zo.
0: Zo.
2: Harry Kane.
0: Wat zei je nou?
1: 5 2 keer.
2: Ja, 5 hebben de 2 keer. Nee.
0: Maar daarom sta je zo hoog.
2: Ja, ik heb door de doelpuntmakers heel erg hoog. Ik heb Van Dijk. Die heeft 1 keer gescoord. Messi heb ik. Die heeft 3 keer gescoord.
1: Oh ja.
2: Havertz 2 keer. Harry Kane 2 keer.
0: Havertz heb ik ook.
2: Mbappé 2 keer. Wie heb je dan nog meer die 2 keer heeft gescoord? Nou, in ieder geval...
0: Ik wist niet dat jij zoveel kennis had.
2: Daardoor heb ik die heel veel punten binnengehaald.
1: Ja, ik stond dus eerste. Na dit weekend ben ik echt keihard gekelderd.
0: Je stond eerste?
1: Ja, de eerste 4 dagen heb ik eerste gestaan.
2: Oh?
1: Van het WK.
2: Bij de Scorito.
0: 4 dagen.
1: Ja, nou
3: dat is toch een mooie
1: score. 4 dagen van de 8 dat we nu bezig zijn.
2: En,
1: hè?
2: Trouwens, als nummer 6 ook nog Erling Haaland. En die heeft dus ook 2 keer gescoord, dames en heren.
0: Ja, trouwens, je hebt vaker bovenaan gestaan dan ik.
2: Maar die Willy Goat,
1: 4 van 8 dagen.
2: Maat uit ons voetbalteam, die staat echt redelijk stevig bovenaan.
0: Ja, maar ik zeg het al jaren.
1: Nou, we kwamen net al fans tegen op de straat, jouw vrienden. Zouden die ook zitten wachten op de score van Willy Goat?
0: Dat denk ik wel.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Nee, maar William, dat is echt zo'n
1: Sleeping Giant.
0: Zo'n Sleeping Giant. Ik wil zeggen Sleeping Horse.
2: Weet je, net als Orgel Joker was voordat het WK begon.
0: Ja, William is eigenlijk een soort Orgel Joker, inderdaad.
2: Maar dan zonder orgel.
1: Hey, onze voetbal...
3: zonder Joker.
2: Zonder Joker.
1: Hey, onze voetbalkenner Maurits Gerrit staat met 2 punten onder Willy, zie ik.
2: Ja, maar ik sta er ook met 6 achter.
1: Oh, je zit er ook met 6 achter, ja.
2: Het gaat om een appel en een ei, hè.
0: Jongens, wie heeft Maurits bijvoorbeeld als kampioen?
1: Spanje.
0: Nou, dat wordt het dus al niet.
1: Ik heb ook Spanje.
3: Wie is jouw kampioen dan, Dirk?
0: Engeland.
1: Ach, het is dat ze nu die nieuwe trainer hebben. Maar daarvoor hebben ze toch al die jaren echt waardeloos gespeeld. En het hangt zoveel druk om, jongens.
2: Engeland is echt ze
0: stonden in de halve finale van van de Euro.
1: Gebrek EK. Aan beter.
0: Gebrek, ja, inderdaad. Brazilië en Argentinië deden niet mee.
1: Hè? Nee, EK vorig jaar, hè. Ja. Daar deden Brazilië en Argentinië inderdaad niet mee.
0: Dat zeg ik, die deden niet mee.
2: Nee. Ja, maar Dirk, ze stonden zelfs in de finale, Engeland, hè?
1: Ja, want die heeft Nederland nog geslagen.
0: Ja, ze stonden in de finale. Wat zei ik dan?
2: Halve. Deze halve finale.
0: Ja, daar hebben ze toch ook in gestaan?
2: Jazeker.
0: Maar ze hebben ook in de finale gestaan.
2: Ja, en ze hebben ook op het podium gestaan. Ze waren tweede.
0: Ja, ik heb ook wel eens een keer op een podium gestaan.
2: Zo. Maar inderdaad,
0: Engeland, ze haalden me er ook wel meteen vanaf.
2: Als die Harry Kane niet te moe wordt, dan gaat dat nog wel eens wat kunnen worden. Een ander land van het Britse continent.
1: Ik weet niet, ik luister niet.
2: Oh. Ja, hij luistert ook nooit.
1: Hij komt 10 minuten te laat. Dan krijg je dat.
2: Wat zou je zeggen van Schotland tegen Marokko?
0: Wat ik dan zeg? Eén grote schoppartij.
2: Ja, denk je wel?
0: Ja, Schotten, Marokkanen, jongen, die schoppen elkaar helemaal.
1: Hey Dirk, ga jij trouwens eigenlijk tickets halen voor de Schanstafel dinsdag?
0: Ja, weet je dat?
1: Hoe laat sta jij er? Hoe laat sta jij er eigenlijk? Nee, gewoon een normale vraag. Hoe laat sta jij er?
0: Ja, weet ik niet. Hoe laat ga jij?
1: Dat Turkije-Paraguay begint om 5 uur. Als je dan om 6 uur de staat, kun je toch de tweede helft kijken.
3: Oh, dat is leuk. Laten we dat doen met z'n allen.
0: Turkije-Paraguay kijken.
1: Dus dames en heren, wilt u met de weekendploeg morgen Turkije-Paraguay kijken?
0: En bent u toevallig in de buurt?
1: En in de biel. Ja. Kom om 6 uur 's ochtends. Keerplaats per floor.
0: Heeft u ruzie met uw vrouw en kinderen? Kom gezellig bij ons.
2: Ik sta er maar van zin hoor.
0: Turkije, Paraguay. Ik heb een Turkse topscorer.
1: Ja?
2: Ja? Okay. Hoe heet die?
0: Ja, Alexander Stan met Mr. Sexobeat.
2: Hij heeft nog 20 seconden. Hij heeft een hele lange intro.
0: Oh, oké. Maar hij duurt 3 minuten 50.
2: Dat klopt, ja. Ach, ik denk dat de mensen hier wel van kunnen genieten.
0: Ach,
2: die opbouw.
0: Ik hou er zo van. Oh nee, dat komt straks.
2: Zal ik er nog een jingle in gooien? Dan laat ik het niet doen, hè?
3: Ja?
0: Zal ik anders vertellen wat er te doen is dit weekend?
2: Gezellig hoor, op één van de huis.

0: Dick, je had hem al gespoild, hè?
1: Ja,
2: wat een banger.
1: Echt wel. Uit 2008, ik kwam in één keer dat album tegen en ik vond dit nummer. En ik denk, ik hou er zo van. Ik ga hem draaien op de
2: Franstalig,
1: radio.
2: Franstalig, hè? Gérard Le Jolly.
1: Oh ja. Gérard Le Jolling. Oui, oui, oui. En er valt ook nog wat te doen in het centgebied. Want het is namelijk morgen de derde zaterdag van juni.
2: Oh, maar dan weet ik wat het is. Maar dat is standaard. Standaard wordt namelijk op de derde zaterdag in juni het muziekevenement Ede Dwelstad georganiseerd.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ede Dwelstad staat bekend als het leukste, als een dwelfeest uit de
2: Hij is leuk.
0: Uit de voetvalley. Zonder wedstrijdelement wordt in de middag in het centrum van Ede muziek gemaakt, waarbij de balans tussen... Oh, wat staat hier nou weer, boswachter? Musiceren.
1: Oh. En zelf genieten, hoog op de agenda staan. Morgen is er een rondleiding Stadcentrum Ede.
2: Nee, morgen is er...
1: Dat ook nog.
2: Morgen is er een...
3: Rondleiding Stadcentrum Ede!
2: Stadgidsen nemen je mee door deze bijzondere stad.
1: Maar is, wat is dit eigenlijk? Ja, het was...
2: Het staat in hoofdletters.
1: Ja, caps lock.
2: Caps lock.
1: Wat is dit? Oh, dat is helemaal het verkeerde, joh.
0: Racing. Nee. AZ5 in de finale tegen NEC.
1: Shit, verkeerde screenshot.
0: We zijn opeens terug in mei.
2: Ja.
1: Nou, goed.
2: Heeft hij het nu zo gehoord van Frenkie de Jong?
0: Nou.
2: Frenkie de Jong is voor 85 miljoen verkocht aan Barcelona.
0: Echt? Nee, ja. Joh. Ja. Hey, op zaterdag 20 juni vindt bij publieksboerderij de Proostdij het Zomerfestival plaats. Bezoekers kunnen tijdens deze dag genieten van outdoor activiteiten, verschillende kramen, een stoorbaan, een rad van avontuur, eten, zo wat een komma's man, zomerse drankjes en meer.
1: Maar ook morgen kun je
0: voor de rest niet veel denderens gevonden.
1: Oh, sorry.
0: Maar je kunt ook overal voetbal kijken in het centrumgebied bij alle cafés. Want ze hebben weer die vergunning, dames en heren. Ook was het niet nodig, want deze wedstrijd is om 7 uur. Maar aankomende... Donderdag, dan is hij om 1 uur s'nachts. Ja, vrijdag eigenlijk. Vrijdag 1 uur s'nachts.
2: Formule 1?
0: Nee. Nederland-Tunesië.
2: Toto Wolff is stromen van kritiek bij u, hè?
0: Jij ging morgen doen. Ik weet eigenlijk al wat jij gaat doen. Maar misschien wil je de luisteraars nog even verblijden wat jij met 30 man gaat doen morgen.
2: Wij hebben morgen een feestje van het werk.
1: Alweer?
2: Wij zitten met 200 alweer. Man... alweer. Dat wij zitten met 200 man in de personeelsvereniging en er zijn er morgen maar liefst 30.
0: Ja, want iedereen wil gewoon voetbal kijken.
2: Ja, met hun eigen vrienden.
1: En wat ga jij doen dan?
0: Voetbal kijken met je collega's.
2: Ja, voetbal kijken met mijn 30 collega's.
1: Oh.
4: En barbecuen.
2: En barbecuen en voetgolven.
1: Oh, dat is al leuk.
0: Ik wilde ook gaan voetgolven. Ik kom wel dichtbij.
2: Je kunt nog mee.
0: Maar
4: nee, je wilde boerengolven.
0: 18 september. Oh, ik wilde.
4: Dat is hetzelfde. Wat anders. Maar
0: nee, hij is om een klomp en een stok, laat maar. Ah, mag ik mee? Oh, gezellig. Maar ja. Ik zit helemaal niet in jullie PV.
2: Nou, dat maakt niet uit.
0: Hoeveel kost het bij jullie? 5 euro, 6 euro per maand of meer?
2: 4,50 euro.
0: Oh, dat is geen geld.
2: Tenminste, ik weet niet of ik dit van dat bedrijf mag
0: bedrijfsinformatie.
2: Ja.
0: Ach ja.
4: Te laat.
0: Ik denk dat de directie niet luistert, of wel?
2: Dat kan... Dat
0: zou me kunnen verbazen?
2: Kunnen verbazen, ja.
1: Ja, okay. Dat die gewoon lekker meeluisteren hier zo.
0: En wat ga jij doen, Geppie?
1: Ik ga morgenochtend werken. En dan ga ik daarna eventjes aan school zitten.
2: Oké.
1: Okay. Okay. Mijn visie op inclusief leiderschap ga ik dan optypen.
2: Oké. Okay.
1: Reflecteren en dat lekker optypen.
2: Reflecteren.
1: En dan...
2: Mooi woord.
1: Waarschijnlijk komt de STAR-methode voorbij als de mensen daar bekend mee zijn. Mm-hmm. En dan s'avonds voetbal kijken. Ik denk in Amersfoort. Maar als het toch heel warm blijft en
2: waarom
1: misschien
2: in Amersfoort?
1: Heel erg druk wordt, dan weet ik niet of ze plek voor ons hebben. Ja, in Amersfoort schijnt dat heel leuk te zijn op een groot plein. Op een heel groot scherm. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik ben benieuwd.
2: Nou ja, je moet alles een keer geprobeerd hebben. Hè?
1: Zeker zoiets.
4: Wijze woorden.
2: Ja, en een plein, ja, dat hebben ze niet in Lunteren.
1: Nou ja, niet op die schaal.
2: Floor is wel open, hè?
1: Floor schijnt...
2: Een kroeg in Lunteren is wel open, hè?
1: Een cafeetje in Lunteren schijnt
0: waarschijnlijk ook wel, hè?
1: Ja, maar ik hoorde dus van mensen dat 4 jaar geleden niet zo leuk was, omdat ze dan een zaaltje hadden met alleen maar stoelen, zeg maar.
2: Nou, ja.
1: En dan is het niet echt heel gezellig.
2: Ja, maar dat was ook... Ja, maar dit is nu op een zaterdag, hè? Zaterdag 7 uur.
0: Dit was een
2: prime time.
1: Prime time.
2: Nu, dat was gewoon op een woensdagavond of zo, donderdagavond.
1: Misschien gaat het wel net zo gebeuren als in Boston, dat de Schotten het bier hebben opgedronken. Dat er misschien wel plekken zijn in Nederland waar het bier...
2: Die hebben gewoon al het bier opgedronken, bizar, in heel Boston.
1: Echt bizar. En weet je welk nummer ze daar dan heel vaak bij zingen?
0: Wat Iris en ik gaan doen is niet boeiend of zo.
2: You bring me down, bring me down, Mr. Sexopie, toch? Nee, vind ik zo'n goed nummer.
1: Eerder iets van...
2: Shakira met Burna Boy?
1: Eerder zoiets. Oh. Echt zo'n Engels nummertje. Zo'n Schots nummertje.
2: Oh, ik heb...
1: En dan houden we de mensen even
2: gaan. I'm gonna be the man who I come next to you.
1: En dan gaan we...
0: Heb jij houden met je mannen gekeken?
1: En dan gaan we zo eens even kijken wat...
0: Die is goed, hè?
1: Iris ervan gemaakt hebben.
0: Hij is toch gewoon uitgezet.
1: Voor een weekend.
0: Hij heeft uitgezet.
1: Sorry, Dirk.

0: Eerst zet hij jouw microfoon op. Hij komt 9 minuten te laat. Hij is overal te laat,
1: Empire mee. Of the Sun Alive.
2: Ja. Geweldig nummertje. Goed meegeluisterd.
0: 4 voor 14, 4 voor 15, welke was het? 4 voor 13?
2: Ja, daar kunnen we ook wel een keer een FIFA uitzetten.
0: Ja, FIFA-nummers. Ja. Dat wilde ik altijd ook een keer doen. Ja,
2: right about now.
1: Ik had er ook... Ja, ik had er, heb er ook eentje klaarstaan in mijn lijstje die ik ooit nog wil draaien, inderdaad. FIFA-nummers. Is een heel groot spectrum waar we echt een keertje een uitzending aan kunnen besteden, inderdaad.
2: Ja, dat lijkt me echt leuk.
1: Misschien wel een avondje. Van tevoren doorgeven. FIFA-avondje.
2: Leuk, en dan gaan we daarna...
0: Neem PlayStation mee.
1: Ja. Lekker FIFA.
2: Je wordt niet thuisgebracht.
1: Lekker radio maken en FIFA. Ja, mooi.
0: Iedereen uitnodigen, toernooitje bij de omroep.
2: Ja, leuk. FIFA toernooi.
1: Maar...
0: Daarna heb jij uitzending 1, die is toen verplaatst, toch? Uitzending 1, 2025.
2: Ik heb zo'n druk persoonlijk leven.
0: Nee, dat merken we, omdat je de helft van de tijd niet bent. Sorry, ik ben een beetje zuur vandaag.
1: Ik ga even
0: maar
1: het weer
0: zit in de deadlines van
1: ik
0: de school.
1: Ik ga even het weer doen en dan daarna ben ik heel benieuwd wat Iris en Evan gaan doen dit weekend.
3: Oh, het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: Het is momenteel heel spannend weer, want gaat het nou onweren of gaat het niet onweren? Die vraag kan ik eigenlijk helemaal niet beantwoorden. Het enige wat ik je wel kan zeggen is dat het morgen weer 30 graden wordt. Wel een paar graadjes minder dan vandaag en zondag ook weer. En maandag eigenlijk ook en dinsdag ook. En er blijft elke dag een kans... dat er onweer uitbarst. Evan, wat ga je doen dit
2: weekend? Kans op regen?
1: Ja, want tegelijk met de bliksem kunnen ook wat druppels naar beneden.
2: Maar je hebt een mooi weerstationnetje gekregen. Wat is de luchtvochtigheid op dit moment?
1: Ik heb vanochtend nog gekeken, dus het is niet heel accuraat meer. Maar vanochtend was het 76%.
2: Zo, dat is behoorlijk vochtig.
1: Bij ons binnen was het op een gegeven moment 68%. En dat begint dan wel heel hoog te worden.
2: Okay.
1: Voor de binnenluchtvochtigheid. Maar, hoe vochtig is het? Nee. Wat gaan jullie doen dit weekend, Evan en Iris?
0: Nou, ik ga eerst om 6:00 met Iris en Dirk in de rij staan bij Floor voor de schandstavenkaarten. Waar we ook nog eens een keer Turkije tegen...
2: 8 uur?
0: 6 uur, toch? Weet ik veel.
2: Waarom zou je er om 6 uur al gaan staan?
0: Ja, hoe laat moet je er staan? Hoe laat sta jij?
2: 7 uur.
0: Nou, 7 uur.
2: Alva.
0: Maar dan mis ik Turkije, de tweede helft. En de fans. Maar goed... En dan heb ik om 10 uur een afspraak, want ik moet nieuwe Uilense dagkleren hebben. Want de kiel van Jongbloed is niet goed genoeg meer, want we mogen nog niet vertellen waarom. Daarna moet ik aan mijn deadline werken voor de toekomstbestendigheid van Sigel Wagon Load Transport op de Rotterdam Roercorridor. Daarna ga ik Nederland zelf te kijken in Amersfoort of in Floor, maar dan moet ik eerst kijken hoe het met mijn deadline zit met school. Oh, en ik ga nog bij het Advendo Sponsor Toernooi kijken. Want mijn broertje staat weer voor het eerst in 10 jaar op de velden, jouw oud pupil. En wat ga jij doen?
4: Een beetje hetzelfde. Bij Floor in de rij liggen en dan voetbal kijken. En verder niet zoveel eigenlijk.
2: Je hebt ook een leuke zaterdag.
1: Want jij bent eigenlijk jij bent nu klaar met je school.
4: Ja, ik ben afgestudeerd, dus ik heb gewoon lekker vakantie.
1: HBO-rechten, toch?
4: Ja.
1: Kijk, en daarmee gaan we eruit met iemand die al geslaagd is. Dat is ook een keertje wat anders, Evan.
0: Ja, dat kunnen wij niet. We hebben alleen maar achterstanden.
1: Ja, we hebben alleen maar achterstanden. En we gaan eruit met een vrolijke toon. Shakira, in samenwerking met Carleen Haas Brown.
2: En Burner Boy.
1: Nee, Burner Boy zit er niet
2: in. Oh
1: nee,
2: die kwam 12 jaar later.
1: Maak er een mooi weekend van. Wij waren de weekendploeg.
2: Oh, jij ook trouwens, hè?
0: Ja, jij ook.
4: Ja, jij ook, Geb.
0: Veel plezier bij het Koepelconcert.
2: Bedankt ook voor het weer.
4: Dat was echt heel nuttig.
2: Ik vond je vandaag echt heel goed.
1: Ja, wel?
2: Ja.
1: En dan ga ik deze boodschap nog even meegeven.
2: Luister dit maar even terug straks, het nieuws. Het weer.
3: Jouw vrijdagavond klinkt beter met de weekendvlog. Lego.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We starten met Grace Jones en Not Over Yet. Vervolgens hoorden we Loose Ends met Slow Down. En daarna was het de beurt aan Drum Theater met El Dorado. Vervolgens hoorden we Patrick Hernandez met Born to Be Alive. Daarna Kim Fields met He Lost Me Not. Vervolgens Sister Sledge met He is the Greatest Dancer. Daarna was het de beurt aan Felix Nelson met Gimmickle Reaction. En besloten zojuist af met onze leuke fans. Dat was Boxella Without.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Laatste klokken waren dat van de Supertramp. Welkom in dit programma. Link, schuif aan zou ik zeggen hier bij Adrie Speklee, mijn technicus hier. En mijn naam is Dirk Meijer. En we hadden een klein ontbijtje, Breakfast in America, een nummer uit 1979. En waarom heb ik dit nummer gedraaid? Ja, dat komt omdat mijn collega Pieter Nijhoff in zijn uitzending van Link vorige week geëindigd is met een diner met Tom, maar ook met Susanna Vega. En ik dacht, diner, ja, ik ga een programma maken over eten. Heel algemeen, maar we gaan zo'n beetje de dag door, dit uur, met allerlei vormen, allerlei aspecten van eten. En dat doen we dus, daar zijn we mee begonnen, met Breakfast in America. Geroosterd brood met eieren en uitgebakken spek. Dat is een typische ontbijtvorm daar, aan de overkant van de plas. En Fats Domino, die zingt ook over een gerecht. Dat deed hij al in 1961. En dat gerecht heet jambalaya. En dat is een rijstschotel, ontworpen in Louisiana, met Creoolse elementen. En het doet in de verte een beetje denken aan paella, zoals wij dat kennen uit Spanje. Jambalaya, het is een gemixte maaltijd, een rijstschotel. En het wordt opgediend door Fats Domino.

Ja, om je vingers bij af te likken. Zo'n jambalaya maaltijd. Zo'n paella schotel geserveerd door Fats Domino. Nou, hij hield ook wel van lekker eten gezien zijn figuur. Fats Domino, jambalaya. En ik ga verder met een nummer van Bobby Sherwood. Dat is een man die heeft een nummer gemaakt dat heet Let's Eat. En dat past natuurlijk heel mooi in dit programma over eten. Hij heeft dit opgenomen in 1945. Ik had eerlijk gezegd nog nooit gehoord van Bobby Sherwood. Maar ik heb een beetje uitgezocht wie hij is. Nou, een veelzijdig muzikus. Hij speelde onder andere trompet, gitaar, banjo. Hij was big band leider. Hij was componist, arrangeur, ook nog eens een keer acteur. En verder ook nog tv- en radiopresentator in zijn leven. Dus ja, een veelzijdig man, mag je zeggen. Ik ga luisteren. Ik ga voor jullie spelen. Let's Eat. We gaan eten. Uit 1945. Bobby Sherwood.

0: Now, see here. Baby, let's go down to that restaurant and get some of that fine home cooking.
1: Ja, met een mooi verrassend einde. En we werden uitgenodigd om aan tafel te gaan bij deze meneer Bobby Sherwood. Let's Eat uit 1945. Mooi te horen, hè? Al die blaasinstrumenten en zo'n groot orkest op de achtergrond. En dan ook zo'n koor wat nog eventjes uit hun vel springt aan het einde van dit nummer. Heerlijke ouderwetse muziek. We gaan een stukje verder in de tijd van 1945 naar 1969, dus ook alweer een eind geleden. En dat is met Joe Dassin. En hij gaat zingen over Le Petit Pain au Chocolat. Zo'n heerlijk chocoladebroodje. Dat kun je eigenlijk de hele dag door eten. Je kunt het eten bij je ontbijt. Dat doen ze in Frankrijk vaak. Maar ook tijdens de lunch. Dat doen wij in Nederland nogal eens. Heerlijk, zo'n broodje uit 1969 van Joe Dassin.

Ja, zo'n leuk, vlot nummer. Grappig, ik krijg net een mailtje binnen van iemand die vraagt van... Hey, dit nummer is er ook in het Engels gezongen. En wie heeft dat gezongen? Nou, ik zou zeggen dat was van Hermits. En dan heet het Something Is Happening. En van oorsprong is het eigenlijk een Italiaans nummer. Maar Jordanse heeft het vervormd tot een Le Petit Pain au Chocolat. Van zo'n broodje ga ik over naar een vrucht. Dat is ananas. Dat wordt op een meesterlijke wijze bezongen door Dr. Anders P. De tropische plant ananas in een muzikaal tropische sfeer, boordevol vitamine C. En hij gaat ook zingen over hoe ananas in de liefde van hem voor een vrouw een rol speelt. Dr. Anders P. Ananas.

Ja, met hondengeblaf op de achtergrond en de tropische sfeer. En dokter Anders P., hij vertelde over zijn liefde en over ananas, wat er eigenlijk niks mee te maken heeft. Maar ja, fantastisch. Deze man, dokter Anders P., onvergetelijk. Al zijn nummers zijn goed. Het gaat over in dit programma over eten. De link is eten. En ik maak een overstap van dokter Anders P. naar Jack Johnson. Een Amerikaan die gaat zingen over bananenpannenkoekjes. En hij schrijft, hij zingt. Laten we ons afsluiten van de wereld, zegt hij tegen zijn geliefde. En doen alsof het weekend is. Het regent buiten, we blijven heerlijk binnen. We houden elkaar vast. En we eten zo nu en dan een bananenpannenkoekje.

0: De kofferbak.
1: Ja, in de kofferbak draaien we twee nummers van... We draaien hetzelfde nummer, maar in twee verschillende uitvoeringen. Zo moet ik het goed zeggen. Vandaag heb ik, omdat de link over eten gaat, een prachtig nummer gekozen van Nancy Wilson. En daarna een van Brian Ferry, namelijk Miss Otis Regrets. Eigenlijk is het uit 1934 en komt het uit een musical. Maar het is vooral van Nancy Wilson in 1960 een hit geworden. Het is ook nog uitgevoerd door Ella Fitzgerald, door Van Morrison en Marlene Dietrich. En waar gaat het over? Wel, Miss Otis regrets dat ze niet op een lunch kan verschijnen. Ze kan vanmiddag niet lunchen, want ze is opgepakt. Ze is gevangen gezet omdat ze vanochtend haar ontrouwe minnaar heeft vermoord. Het is een dame van klasse, deze Miss Otis, dus de lunch afspraak moet ze afzeggen. Het spijt haar dat de lunchafspraak niet doorgaat. Het spijt haar dat het lunchje niet doorgaat. Ze heeft er geen spijt van dat ze haar ontrouwe minnaar heeft vermoord. Luister eerst naar Nancy Wilson uit 1960 en daarna Brian Ferry uit 1999. Ja, Miss Otis is een beetje vertraagd en de lunch is al uitgesteld. Maar nu moet het nummer natuurlijk ook nog komen. En we zijn juist, daar komt Miss Otis met haar verontschuldiging. Nancy Wilson.

0: Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
1: Ja, dat is een lunch die niet doorgaat. Het werd bezongen door Nancy Wilson in 1960 en Brian Ferry in 1999. En van deze lunch die niet doorgaat, ga ik naar een avondeten. Ja, en daar hangt ook een grote smet aan. Het nummer is van Ella Fitzgerald. Het heet Supper Time. Dat is het avondeten. Het eenvoudige avondeten. Het is een nummer uit 1958. En Ella Fitzgerald zingt ook heel bewogen dat haar man niet bij het avondeten aanwezig kan zijn. Vanavond niet en nooit meer. Hij is diezelfde dag als zwarte man afgemaakt, gelyncht, gedood. En zijn plaats bij het avondeten blijft leeg. En dit is echt een nummer dat, let op, in 1958 is gemaakt. En toen ook al werden de raciale kenmerken bezongen. En Ella Fitzgerald doet dat op haar wijze geweldig goed. Prachtige tekst. Het avondeten waar haar man niet bij aanwezig is. Supper time.

Ja, hij komt niet meer. De man van Ella Fitzgerald's Suppertime. En zijn stoel blijft voor altijd leeg. Hij is gelyncht. Raciale twisten. Nou, we hebben ze nog steeds. Denk eventjes aan de afgelopen week wat er in Belfast is gebeurd. Ik ga over naar iets wat meer meditatief is. Nou, trouwens, het vorige nummer was natuurlijk ook meditatief. Maar dit is wat vrolijker meditatief. Het is een nummer van Kacey Musgraves. En zij zingt over hoe gezellig het kan zijn. Een diner met vrienden. A dinner with friends. Zij bezingt juist de kleine dingen die ertoe doen. Ze zingt over de mooie aspecten van het leven die ze zal missen, denkt ze, als ze is heen gegaan. Dus ja, ze filosofeert wat over het leven en ze komt tot de conclusie dat eten met vrienden een heerlijkheid is en dat je daar dankbaar voor kunt zijn. En misschien dat ze dat zal missen als ze er niet meer is. Kacey Musgraves.

Het thema van vandaag is eten. En dat deden we met Kacey Musgraves. Dinner with Friends. En nu ga ik over naar een heel simpele melodie uit 1962. En dat gaat over aardappelpuree. Dus dat is een mooie stamper, kun je zeggen, van Dee Dee Sharp.

0: Ja, ik hou er zelf ook wel van aardappelpuree. In Vlaanderen noemen ze dat stovers of stampen. En dit was een klein stampertje van Didi Sharp. En dat duurde ongeveer 2 minuten en 26 seconden. En we hadden een portie aardappelpuree door haar geserveerd. Ik ga dan, als ik het toch over België heb, naar Stromae, die oorspronkelijk natuurlijk uit België komt. En hij heeft een nummer gezongen, en zelf ook geschreven, dacht ik, over mosselen en friet. Het nummer heet dan Moule Friet en het is uit 2013. En hij zegt er zelf over, het is eigenlijk een niets aan de hand nummertje. Het gaat niet over depressies of zo. Het gaat gewoon over lekker eten. Mosselen en friet, geserveerd door Stromae.
1: Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt? Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve.

Ja, is heerlijk. Mosselen en friet. Ik eet dat vaak zelf ook. En, met een lekker pilsje erbij of een wijntje erbij. Heerlijk. Strobeek deed het voor. We blijven in de eenvoudige sfeer van eten. En wie kan dat beter bezingen en toelichten dan chef Van Oekel, die in 1973 via de uitzendingen, tv-uitzendingen van die eigenwijze omroep VPRO het land aan zijn voeten kreeg. Met onder andere nummers als Vette Jus. Ja, toepasselijk natuurlijk in dit programma. En chef Van Oekel als geen ander kan heel veel Hollandse gerechten opsommen die met Vette Jus te maken hebben. We gaan terug naar 1973.

Ja, we gaan eventjes de vette jus overboord gooien. Want we gaan een beetje snel door de tijd heen. Ik heb nog een aantal nummers liggen die het beluisteren waard zijn. Zoals deze uit 2003. En we blijven in de Hollandse sfeer. We gaan de koelkast bekijken van Rowan Hazen. En weet je wat erin staat? Soep van gisteren.

Ja, we gaan eventjes Rowan Hesse ook verlaten met de soep van gisteren en slasaus en bier. Want we zijn aan het einde zo'n beetje gekomen. En een diner, een avondeten sluit je altijd af met een kopje koffie en wat bonbons. En die worden geserveerd door Jacques Brel.

Ja, Jacques Brel, dankjewel voor je bonbons en om je vingers bij af te likken. Als ik bonbons hoor, dan moet ik ook altijd denken aan het vieze mannetje die in een bonbonwinkel staat. En een goed contact heeft met de serveerster. En nu de food for thought. Want het allerbelangrijkste naast het gewone fysieke eten is dat je prikkels nodig hebt om over na te denken. Voedsel voor je hersenen. En dan kun je nadenken over de armoede in de derde wereld en de hongersdood. Dat doen we hier in dit programma Link. Als we het over eten hebben met de groep U2. En ik dank Adrie Spekley voor de techniek. Mijn naam is Dirk Meijer. Dag allemaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en wat minder bekend door elkaar. En ook met een aantal rubrieken met leuke dingetjes. U gaat het allemaal horen in het komende uur. Maar we beginnen met de Moody Blues, Night in White Satin.

Tom Jones natuurlijk met It's Not Unusual. En het is ook niet ongebruikelijk dat er iets in de lucht is, al is het maar de muziek. Luister naar Thunderclap Newman en Something in the Air.

How sweet it is to be loved by you. Dat was Marvin Gaye uit 1964. Wat een lekker soulplaatje is dat dan. Unit Gloria kennen we in een aantal gedaantes. En in de rubriek Onbekend van Bekend komen ze ook langs. We kennen ze van de formatie met Robert Long. Met The Last Seven Days, The Storm, Our Life, Our Father, The Leader. Zo een 5 top 40 noteringen. En later in combinatie met Bonnie St. Clair. Clap Your Hands and Stamp Your Feet, Waikiki Man enzovoort. Minder bekend zijn een aantal nummers die ze hebben opgenomen en die onder een schuilnaam als Santa Fe kwamen. Maar ook onder de naam De Snelbinders, Nederlandstalig werk. Een bekantje van de single Das de Gek zeg is Doe Je Jas Aan, over een soort mislukte partnerruil. En het is gebaseerd op het liedje Eat at Home van Paul McCartney.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Chris Andrews met Yesterday Man. Ga ik nu een plaat draaien van een Nederlandse band uit Beverwijk. De Bintangs, dat is Trans-Maleis voor sterren. Ze hadden in 1969 een mooie hit met het nummer Riding on the LNN. Maar de plaat die daar vooraf ging, Smokestack Lightning, deed helemaal niets. Maar die had werkelijk een fantastisch mooie B-kant. Blues on the Ceiling. Luistert u mee. Het is echt een heel mooi nummer.

0: In 1968 tot de 12e plaats in de Veronica Top 40. Chain of Fools, dat was Aretha Franklin. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er deze keer eentje van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. Een door Zwitserse miljonairs gefinancierde zender voor de Nederlandse kust. Die je heel wat luisteraars had.
1: Dit is Radio Noordzee Internationaal.
0: Ze zonden uit op 220 meter middengolf. En ja, dan moeten we natuurlijk ook maar die tune van ze gaan draaien. Het Les Reed Orchestra met Man of Action.

De derde top 40 van de Fortunes in Nederland. This Golden Ring in 1966. Uit de tipparade van 1974. William Devon met een mooi soulnummer. Be thankful for what you got.

Een voorrecht om te kunnen draaien van de originele LP Bookends. Dat was Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De band The Who had natuurlijk diverse hits. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen. My Generation is er één van. En het leuke van The Who is dat ze regelmatig hebben opgetreden bij de BBC. En daar zijn heel veel opnames van bewaard. Daar zijn later hele CD-LP's mee uitgebracht. Live at the BBC. Dit is er zo eentje. My Generation.

0: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio.
1: Uit den Adem Platendak van uw presentator.

titelsong van de LP Sunny Days van de band Lighthouse uit Canada. Uit mijn oude platenbak, een band die in Nederland verder niet heel veel bekendheid had. Twee tippen aan de noteringen slechts. En ik kocht hem destijds bij de Maxis in Diemen. Ik heb er al vaker over verteld. Dat was een fantastische grote plaatafdeling met heel veel parallele imports. En daarom ook deze plaat vandaan. Als momenteel mensen enorm veel naar voetbal zitten kijken. Ieder zijn meug, zal ik maar zeggen. De wedstrijd tussen Oezbekistan en wat zullen we eens noemen, een ander land waarvan je denkt van nou moeten we daar naar kijken. Als je die helemaal uit gaat zitten kijken, dan denk ik wel oh, daar word je ook hersendood van. Doet me een beetje denken aan een plaatje van The Softs, een band uit Amsterdam. Ze hadden maar één single. De A-kant heette Kassie Kijken en de B-kant was Paarse Broek. Natuurlijk kies ik voor Kassie Kijken.

Uit de tijd dat de televisiekasten nog van hout waren en de schermen met de grote ladingen glas en zo'n enorme toeter achteruit. Ja, kassie kijken. Als je dan een televisie naar beneden gooide, nou, dan had je wat. En dan is het alweer tijd voor de laatste plaat in dit programma. Dat doen we natuurlijk niet zonder dat ik u eerst heb bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Heeft u een verzoek? Wat dan ook. Stuurt u het naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een nummer van Bob Dylan. Rainy Day Women 12 and 35. Ja, ik heb me altijd afgevraagd waarom die plaat niet gewoon heet Everybody Must Get Stoned. Graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen.